0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: De Verenigde Staten schakelde 3 Iraanse olietankers uit na een aanval op Amerikaanse schepen. CENTCOM waarschuwt voor meer acties. Staatssecretaris Aertsen werkte maanden met Verpact aan statiegeldloterij. Toezichthouder ILT kreeg plan pas dag voor presentatie. In Genève maakten 128 landen afspraken over killerrobots. Ze bepalen wat is toegestaan en wie verantwoordelijk is bij gebruik. Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner spraken met Poetin over een vredesplan voor Oekraïne. Ze reizen naar Kiev voor overleg. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen. Ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hey, suno walo, main hoon Ami Jairam, aur ye hai aapka Ujala Radio, wohi Hindi hit radio station, jahan pyar, khushi aur masti milta hai.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: De Verenigde Staten schakelde 3 Iraanse olietankers uit na een aanval op Amerikaanse schepen. CENTCOM waarschuwt voor meer acties. Staatssecretaris Aertsen werkte maanden met Verpact aan statiegeldloterij. Toezichthouder ILT kreeg plan pas dag voor presentatie. In Genève maakten 128 landen afspraken over killerrobots. Ze bepalen wat is toegestaan en wie verantwoordelijk is bij gebruik. Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner spraken met Poetin over een vredesplan voor Oekraïne. Ze reizen naar Kiev voor overleg. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are your number one.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: De Verenigde Staten schakelde 3 Iraanse olietankers uit na een aanval op Amerikaanse schepen. CENTCOM waarschuwt voor meer acties. Staatssecretaris Aertsen werkte maanden met Verpact aan statiegeldloterij. Toezichthouder ILT kreeg plan pas dag voor presentatie. In Genève maakten 128 landen afspraken over killerrobots. Ze bepalen wat is toegestaan en wie verantwoordelijk is bij gebruik. Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner spraken met Poetin over een vredesplan voor Oekraïne. Ze reizen naar Kiev voor overleg. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is een race tegen de klok, omdat machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel. Hij verkeert nu buiten levensgevaar. Drie andere aanwezigen raakten licht gewond. Uit onderzoek bleek dat de installatie van de discobal verzorgd was door een professioneel bedrijf. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are just perfect.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V, die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killerrobots. En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killer robots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is een race tegen de klok, omdat machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel. Hij verkeert nu buiten levensgevaar. Drie andere aanwezigen raakten licht gewond. Uit onderzoek bleek dat de installatie van de discobal verzorgd was door een professioneel bedrijf. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V., die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killerrobots. En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechter meer dan 3 uur lang over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. De Amerikaanse delegatie reist daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. In Overasselt heeft de politie gisteren met metaaldetectoren gezocht in het gebied rond de woning waar afgelopen week een beveiliger werd doodgeschoten. Bij eerdere zoekacties zijn meerdere wapens gevonden. Burgemeester Jurie Minses van de gemeente Heumen heeft de woning van G voor een jaar gesloten om de rust te doen wederkeren en de openbare orde te herstellen. En Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar kozen al 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Hey Suriname, the stand van Suriname, het ritme van Suriname. Over politiek, economie en alles wat het land beweegt. Voorbij de krantenkoppen, naar het verhaal erachter. Nieuws, actualiteiten en heldere duiding. Suriname staat nooit stil. De politiek beweegt, de economie verandert. En achter ieder nieuwsbericht schuilt een verhaal dat om uitleg vraagt. Daarom hoor je voortaan iedere zondag vanaf 1 uur 's middags de stand van Suriname. Deal hij Suriname op Ujala Radio. Samen met politiek-economisch analist Robbie Makka brengen we je het laatste nieuws, de belangrijkste actualiteiten en vooral heldere duiding. Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het? En wat betekent het voor Suriname? Blijf verbonden met het Suriname. Hoor het nieuws, voel wat het land beweegt. Begrijp het verhaal erachter. Iedere zondag vanaf 1 uur. De stand van Suriname. Deal hij Suriname met Robbie Makka. De meest interessante en inhoudelijke radioshow over Suriname.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raag en Rhythm के साथ National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattedien en Nizam Waghi zijn के साथ. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur lang over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. De Amerikaanse delegatie reist daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. In Overasselt heeft de politie gisteren met metaaldetectoren gezocht in het gebied rond de woning waar afgelopen week een beveiliger werd doodgeschoten. Bij eerdere zoekacties zijn meerdere wapens gevonden. Burgemeester Jurie Minses van de gemeente Heumen heeft de woning van G voor een jaar gesloten om de rust te doen wederkeren en de openbare orde te herstellen. En Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar kozen al 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio?

Georgia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kunnen zeggen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K WhatsApp nummer hè.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur lang over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. De Amerikaanse delegatie reist daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. In Overasselt heeft de politie gisteren met metaaldetectoren gezocht in het gebied rond de woning waar afgelopen week een beveiliger werd doodgeschoten. Bij eerdere zoekacties zijn meerdere wapens gevonden. Burgemeester Jurie Minses van de gemeente Heumen heeft de woning van G voor een jaar gesloten om de rust te doen wederkeren en de openbare orde te herstellen. En Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar kozen al 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur lang over de oorlog in Oekraïne gesproken. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. In Overasselt heeft de politie gisteren met metaaldetectoren gezocht in het gebied rond de woning waar afgelopen week een beveiliger werd doodgeschoten. En Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen via een speciale taskforce.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Jara, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akinaam. Zaterdag 19 september, Meervaart Theater mee. Jabertoe, mooiste buikje, taakse, herzoense kega. Jobjes concert, hoe nu wel een aapje gaat hier. Aardige aapje, charme. Boyke, dat de dien. En boyke, dat de dien, kisa.

0: Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Doe op Nidiklee. Op meervaart.nl. Doe jaldi kar, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie zoekt de komende dagen verder in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wijchen. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Hierbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koeler klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Dit vormt een ernstig risico, aangezien hittegolven aantoonbaar leiden tot een hogere sterfte onder ouderen en kwetsbare groepen. Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur gesproken over de oorlog in Oekraïne. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. Witkoff en Kushner reizen daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killer robots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is wel een race tegen de klok, omdat de machines nu al regelmatig overleven en dood beslissen. Het weer, we hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vakidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Als je in je huis bent, dan is er iemand die een moordende sanskar heeft. मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.nl
2: uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Ook de komende dagen zal de politie verder gaan zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegen. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Hierbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wiegen doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koeler klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Dit vormt een ernstig risico, aangezien hittegolven aantoonbaar leiden tot een hogere sterfte onder ouderen en kwetsbare groepen. Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen. Dat doen ze via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar kozen 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is wel een race tegen de klok, omdat de machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: आए हाय
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
3: We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
2: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Ook de komende dagen zal de politie verder gaan zoeken in de omgeving van Overasselt. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koeler klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur gesproken over de oorlog in Oekraïne. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killer robots.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Bolo Weyman,

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Routine, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. 1 hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: Hey Suriname, de stand van Suriname, het ritme van Suriname. Over politiek, economie en alles wat het land beweegt. Voorbij de krantenkoppen, naar het verhaal erachter. Nieuws, actualiteiten en heldere duiding.
4: Ik haat met deze kachanda.
0: Suriname staat nooit stil. De politiek beweegt, de economie verandert. En achter ieder nieuwsbericht schuilt een verhaal dat om uitleg vraagt. Daarom hoor je voortaan iedere zondag vanaf 1:00 middag de stand van Suriname. Deal hij Suriname op Ujala Radio. Samen met politiek-economisch analist Robbie Maka brengen we je het laatste nieuws, de belangrijkste actualiteiten en vooral heldere duiding. Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het? En wat betekent het voor Suriname? Blijf verbonden met het Suriname. Hoor het nieuws, voel wat het land beweegt, begrijp het verhaal erachter. Iedere zondag vanaf 1:00... De stand van Suriname, Deal hij Suriname met Robbie Maka. De meest interessante en inhoudelijke radioshow over Suriname op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
5: You are.
6: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen komt Alternatieven voor Duitsland uit boven de 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De stemlokalen sluiten om 6 uur en daarna volgt nog een exitpoll. Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontmoet. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. En de Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V., die de verantwoordelijkheid opeist voor de recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
7: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Hi, everybody, this is Malaika Arora Khan.
9: Hi, I'm Farah Khan.
10: Hi, this is Rani Mukherjee.
11: I'm Akshay Kumar.
12: Hi, everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं

Jana Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jana Radio, always shining.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en aap sun rahe hain Ujala Radio.
3: Jalan Radio, hallo, mijn Lord Mahabir, een hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag 6 september, al Tjedarik September Kaprogram. Mijn lekker haaien hoe. En mijn je, Srif Badanik Liai. Ik ben er alleen om te zeggen, ki aaj shame ik weer ham mijn pees kunnen wel het program. Wahi program. Dil hai Sarname, de stal van Suriname. Jo ki hum banane wale hain samen met Robby Makka Sarname dis ki samjhar aap sunne na aaj shaam mein ek bese op Ujala Radio.

Goedemorgen Nederland. Op deze prachtige zondag 6 september. En je luistert naar Ujjala Radio. Purani Yadgar Gani Kesat. Muziek die je terugbrengt naar mooie momenten. Aap op na chai, manali jay, koffie, manali jay, bari jay. Ga rustig zitten.

Dit zijn van die nummers die je meteen raken, toch? Dit zijn van die nummers die je meteen raken. Purana gana heilikin ahsas ajbi nayalakta hai. Soms hoor je één melodie en ineens komt Sapurani ja terug. Ja toch? Alle ja, die komt dan terug. Dat is de kracht van muziek. Orje Heujala Radio. Mijn hoe Lloyd.

गाने हैं सुनवाला, कुछ गाने हैं कभी पुराने नहीं होते हैं। Sommige nummers blijven altijd bij je. Misschien denk je aan vroeger, aan familie, aan een feestje of aan iemand die heel bijzonder voor je was. Sab dil mein reh jate hain. De muziek van vroeger had toch iets bijzonders, hè? Kamshor, or Ziada Dil. Een mooie stem, een sterke melodie. En woorden met betekenis. Waar we hier gaan, itni saal baad bhi dil ko chhu jate hain. Sunwalo, aap se main bata doon ki aaj shaam mein ek baje wahi program pesh kiya jayega. Aur program ka naam hai Dil Hai Sanami, The Stand van Suriname. Aur ye bhi Robbie Makka ke saath ye program banane wale hain vanaf 1 uur smiddags op Ujala Radio.

En dan nu eentje voor de romantische luisteraars. Sunwalo, Pjarke, Gane, Kavi, Old Fashioned, nee, God, hè. Liefde verandert misschien van tijd tot tijd, maar een mooi liefdeslied blijft altijd mooi. Aamzera, deelse Sunie, Gane.

Sunnevallo, sommige herinneringen hebben geen foto nodig. Ik ga naar Kavi Hega. En ineens ben je weer terug in die tijd. Ujala Radio. Torsa.

ochtend komt langzaam op gang. Surus begint niet raar. Misschien regent het hier en daar. Maar muziek, Ujala Radio Per, Chaltarata. Nog genoeg mooie oldies onderweg. Dus blijf lekker luisteren naar Ujala Radio. Tujani toch. En Dil Hesanami, de stand van Suriname. Shami, ik ben je Afsunina Mirzaat, Robbie Makakisaat. Je programma Hammananwalige. Vanaf 1 uur vanmiddag.

zo reizen we deze ochtend een beetje terug in de tijd. Purani gane, purani yade. Licking feeling, het gevoel, Abhi is nog heel erg fris. Abhi fresh is nog steeds fris. Blijf bij ons, blijf genieten en vooral zondagke aramse, enjoy kuru. Geniet van je zondag en luister naar Ujala Radio. Zometeen mijn collega Abhi Aapkelie programma Jari kunnen wel heen. En ik ben er weer om 1 uur met Robby Makka, Likker Wahi programma, Likker Sanam Diskisamachar, Deal Hesanami, de stand van Suriname.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer omkijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

90s geheimen zijn. Oejala's The Greatest the Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Aur ye bhi. Meervaart Theater mein. Arya aapke shahar mein. Shekhar Kumar. Mouse Mew Roy ke saath. Ayan Mukherjee. Boyke Dadadin. Aur Nizam Vagi te zijn. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitje raad het toch? Raad ke. Saad bezig. Inloop. Aur program raad ko 12 baje khatam hone wala hai. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Yau Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partijen wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wiegen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging er daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB+.

0: are. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Ujala Radio.
2: Dil ko chhu jane wale gaane. Sirf Ujala Radio par.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag de deelstaatverkiezingen gehouden. En volgens de meest recente peilingen komt Alternatieven voor Duitsland uit op meer dan 40% van de stemmen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag naast de wolkenvelden ook zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Sunnewalawani wale, senitje, onis tarik september ko. Zaterdag 19 september. Na lange tijd weer aan Jobberjes. Ik Jobberjes concert, honnewale hij. Meervaart theater mee. Ujala's, the greatest voices of Bollywood. Met Mumbai Beach Kisar. Aurare he, Mausmi Ubroy.

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio Sabkisa.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. Op het Kaapverdische eiland Fogo zijn gisteren zeker 18 mensen omgekomen toen een bus in een ravijn stortte. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en jongeren. Tientallen inzittenden raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De reddingsactie was moeilijk door het ontoegankelijke terrein. Lokale autoriteiten hebben 2 dagen rouw afgekondigd. Ombudsman Margo Smit stelt na 10 jaar in haar functie dat talkshowpresentatoren kijkers bewust moeten waarschuwen wanneer gasten mogelijk onwaarheden spreken. Doorvragen bij ongefundeerde beweringen is essentieel. Ook moeten fouten sneller en prominenter worden gecorrigeerd, proportioneel aan hoe prominent ze oorspronkelijk werden gebracht. Jaguar Land Rover, de grootste Britse autofabrikant met zo'n 33.000 werknemers en eigendom van het Indiase Tata Motors, wil de komende 2 jaar 4.000 banen schrappen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen vanwege stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Er komt een vrijwillige vertrekregeling voor het personeel. Rond 4 uur vannacht werd de politie gealarmeerd over een schietincident op een evenementenlocatie aan de Ronneweg in Amsterdam, nabij station Amsterdam Sloterdijk. Daar troffen agenten een gewonde man aan met een schotwond. Hij was aanspreekbaar en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn verder nog geen verdachten aangehouden. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Op het Kaapverdische eiland Foco zijn gisteren zeker 18 mensen omgekomen toen een bus in een ravijn stortte. Ombudsman Margot Smit stelt na 10 jaar in haar functie dat talkshow-presentatoren kijkers bewust moeten waarschuwen wanneer gasten mogelijk onwaarheden spreken. Jaguar Land Rover, de grootste Britse autofabrikant met zo'n 33.000 werknemers en eigendom van het Indiaanse Tata Motors, wil de komende 2 jaar 4.000 banen schrappen. En rond 4 uur vannacht werd de politie gealarmeerd over een schietincident op een evenement.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hen, door Shadi honne wel hen, zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hen, door Shadi honne wel hen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Diel Hey Suriname, de stam van Suriname, het ritme van Suriname. Over politiek, economie en alles wat het land beweegt. Voorbij de krantenkoppen, naar het verhaal erachter. Nieuws, actualiteiten en heldere duiding. Suriname staat nooit stil. De politiek beweegt, de economie verandert. En achter ieder nieuwsbericht schuilt een verhaal dat om uitleg vraagt. Daarom hoor je voortaan iedere zondag vanaf 1 uur 's middags de stand van Suriname. Diel Hey Suriname op Ujala Radio. Samen met politiek-economisch analist Robbie Makka brengen we je het laatste nieuws, de belangrijkste actualiteiten en vooral heldere duiding. Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het? En wat betekent het voor Suriname? Blijf verbonden met het Suriname. Hoor het nieuws, voel wat het land beweegt, begrijp het verhaal erachter. Iedere zondag vanaf 1 uur... De stand van Suriname, Diel Hey Suriname met Robbie Makka. De meest interessante en inhoudelijke radioshow over Suriname op Ujala Radio.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. De herdenking in Nijmegen voor de beveiliger die vorige week in Overasselt doodgeschoten werd, gaat vandaag niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, heeft de herdenking afgelast vanwege veiligheidsoverwegingen, zo liet de vereniging weten. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon kwamen vanochtend zeker 4 mensen om het leven. 2 in Arab Salim en 2 in Nabati Afaka. Zeker 20 mensen raakten gewond. Israël voerde de aanvallen uit als reactie op droneaanvallen van Hezbollah en spreekt van een ernstige schending van het staakt vuren. Op het Kaapverdische eiland Fogo zijn gisteren zeker 18 mensen omgekomen toen een bus in een ravijn stortte. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en jongeren. Tientallen inzittenden raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De reddingsactie was moeilijk door het ontoegankelijke terrein. Lokale autoriteiten hebben 2 dagen rouw afgekondigd. Ombudsman Margot Smit stelt na 10 jaar in haar functie dat talkshowpresentatoren kijkers bewust moeten waarschuwen wanneer gasten mogelijk onwaarheden spreken. Doorvragen bij ongefundeerde beweringen is essentieel. Ook moeten fouten sneller en prominenter worden gecorrigeerd, proportioneel aan hoe prominent ze oorspronkelijk werden gebracht. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersen. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten. WhatsApp.

0: you are.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg. Er staan een paar files die opvallen, zoals op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Voorbij Rijssen zijn twee rijstroken dicht door werkzaamheden. Hier is de vertraging een kwartier. Op de N263 van Breda naar Wustwezel rijdt het langzaam bij Zundert. Hier een kleine 10 minuten oponthoud. Vanwege wegwerkzaamheden op de A12 dit weekend rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Voorbij Hoevelaken 10 minuten oponthoud. En verder is de N346 tussen Zutphen en Hengelo in beide richtingen dicht bij Almen. Dit komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt hier lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Hulchal, Ujala Radio.

0: Ik haat me.
1: Oezana Wiedu Kisri. Hi, Robbie, goedemiddag. Robbie, ik hoop dat je me hoort. Want we zenden uit vanuit Studio Amsterdam. Robbie, ben je er? Robbie, ben je er?
2: Ik hoor je niet zo goed. Ja. Nu hoor ik je wel. Ja, daarnet okay. Hoorde ik je niet.
1: Oké. Robbie, goedemiddag. We beginnen met het programma Deal Heisenami. De stand van Suriname. Likin ham shuriken is pele. Sunnemalu ko ham ketehek. Een hele goede middag. Welkom bij Ujala Radio. We gaan naar Suriname. Daar presenteert de regering een nieuw nationaal veiligheidsplan voor de komende 5 jaar. In de politiek is ondertussen discussie ontstaan over verruiming van het Surinaamse staatsburgerschap. In Paramaribo woedde gisteravond, kan hier raad gebaat, een grote brand bij een houtzagerij aan de Duisburglaan. Our aardse bere viel opnieuw een verkeersdode bij een aanrijding in het centrum. Dat gezegd hebbende, hebben we Robbie Makase baat kunnen wel eens zijn naam diski samatjaar keer barime. En er is zoveel om aan jullie te vertellen. Sunolo, het heertje is hier, Boutuik gaat in. Zijn naam keer Halaat Kebarime, stand van Suriname. Er zijn heel veel vragen, Robbie. John Ham, Mayla Tosse, Pouche Aarts. Maar kunnen we beginnen met de positief nieuws uit Suriname?
2: Ja, zeker. Bij Lloyd, namaskar.
1: Ja,
2: goedemiddag. Alle luisteraars. Eerst groeten. Ja. Tip dan de mensen gewend zijn. Hier is het ongeveer 1:15 en in Suriname 8:15. Dat veel mensen ook afgestemd zijn in Suriname. Skoimole kwata markt me bati. Anderen zeggen ik ben zorg. De andere is op Noord iedereen. Een berichtje gekregen vanuit Suriname waarin gezegd wordt. Ik ben in Suriname altijd afgestemd op Ujala Radio. Dus iedereen gegroet. We gaan dichter bij u brengen. En we gaan ervoor zorgen dat het een prima uitzending wordt. Feedback is wel. Stukken zijn ook allemaal welkom. Laat me dit even als intro doorgeven.
1: Het haperde net het geluid even, Robbie. Maar we gaan kijken of we het goed krijgen. Robbie.
2: En nu hoor ik je niet meer.
1: Oh, je hoort mij nu niet meer. Oké, dan gaan we misschien...
2: Nu hoor ik je weer.
1: Hoor je me weer?

0: Robbie, en... Robbie. Ja, dat gaat even niet goed, denk ik. Robbie, hoor je me?
1: Ja, de laatste zin wel, maar dat niet. Dus je vraag heb ik niet gehoord.
0: Nee, oké. Okay, de vraag heb ik nog niet gesteld. Maar Robbie, de eerste vraag die ik aan je heb. Want Hamid Heer vraagt, gaat in. Maar laten we beginnen met het bericht over Rodney Leisner. Die wordt nog steeds vermist. De speurhonden kan hier breaking news. Er had je koetsen van paal. Maar hebben de speurhonden wat gevonden uit Nederland? Kaho, Hega.
1: Nee, ze hebben niet gevonden. Inderdaad, die speurhonden uit Nederland laten komen. Het onderzoeksbureau van John van der Heuvel, bekend verslaggever, die is ook in Suriname. Althans, delegatie om onderzoek te doen. Het bedrijf waar Rodner heeft gewerkt, dat is Rudisa International, bekend als Sarju. Die heeft ook €50.000 ter beschikking voor onderzoek. Maar het nieuws is dat ze nog steeds gevonden. Ook niet verder onderzoek in het kader opsporen. Heeft ook niet geleid tot lichtpunten en signalen. Samasotjetra van ja, misschien hebben we van wel goed nieuws, want er was een stoffelijk overschot vergevorderde staat van ontbinding aangetroffen. Maar dat was leiding 9A, dat is dus vanmorgen gebeurd. Dat van Menkebergstraat resort Leidingen en omgeving. Niets te maken met die van Rodney Leisner. Dat heeft iemand van 25 jaar. By Lloyd, die van Rodney is talk of the town. Vorige week zondag heb ik het ook behandeld en twee keer ook. Maar er is nog geen lichtpuntje. De familie hier in Nederland die maakt zich zorgen. De vrienden van Rodney Leisner die maken zich ook zorgen in Suriname. Het bedrijf natuurlijk, Rudisa ook. Maar tot nu toe niets gevonden. En laat ons volgende week wat meer nieuws hebben en dat de politie wat klaarheid in de zaak kan brengen. Want het houdt Suriname bezig, het houdt Nederland bezig en het houdt ook medialandschap bezig.
0: Ja, Robbie, ik denk dat ik heel even een andere connectie met je ga maken, want het stem hapert af en toe. Dus heel eventjes, ik kom zo terug. Want als het af en toe niet goed overkomt, dan is het ook niet goed voor de luisteraars die op dit moment afgestemd zijn.
1: Jij en ik hebben meestal wel een goede connectie. Dus ja. Als het hapert, is het niet goed.
0: Ja. Tot zo. Tot zo, ja.

0: heb ik nu wel een goede verbinding met jou, Robbie. Robbie, hoor je mij?
1: Is prima.
0: Oké, we gaan opnieuw beginnen, hoor, voor de mensen thuis. Excuses voor de technische zaken hier. Maar dat ligt niet aan jullie thuis, maar dat ligt meer aan mij. Dus geef mij maar de schuld voor deze eerste uitzending van Deal Hey Sanami, standpunt van Suriname. Alham Surukaliri eigenlijk, Robbie, tussen poetjes, voordat we naar Rodney Leijsner gaan. Positief nieuws komt je daar eigenlijk weer?
1: Ja, die vraag had ik niet gehoord, maar ik begreep dat je vroeg naar positief nieuws.
0: Ja, zijn naam keer bader mee gelopen, wat jij zegt, maar er is zoveel nieuws. Meestal is nieuws eigenlijk een beetje per definitie nieuwswaar altijd krabrehega. Maar laten we beginnen met positief nieuws uit Suriname.
1: Ja, maar het is ook goed dat je dit zegt. Het is meestal beeldvorming, omdat Surinamers, dus laten we zeggen social media, heel veel negatief roddelnieuws, et cetera, aanwezig. En wij genereren dat ook. Maar er is altijd positief nieuws te melden in Suriname, maar de kranten zitten vol met criminaliteitscijfers of verkeersongelukken of drugs, et cetera. En natuurlijk is het ook waar, maar dat verkoopt op de een of andere manier. Maar positief nieuws, eerste van de 5 politieposten in veiligheidszone Paramaribo geopend. We weten dat de criminaliteit de afgelopen periode weer aan het stijgen was. Altijd behandeld Karila, we hebben Chori hove, we hebben Kuch Eise hove. Maar Suriname krijgt de eerste 5 hulp- en controleposten in het centrum van Paramaribo in samenwerking met bedrijfsleveren op particuliere terreinen. En deze worden opgezet en onderhouden. En een van ze is op parkeerplaats van Ramada Hotel en Casino, iedereen weet dat, daar tegenover Torarica. En ze zoeken nog steeds naar dus geschikte gronden om ervoor te zorgen. Dus budget is vrijgemaakt. Minister Manorek heeft gezegd, we gaan die veiligheidszone inderdaad niet alleen aankondigen, maar we gaan ervoor zorgen dat Griekse Hariame, dus Sommersdijkstraat, Waterkamp, Centrale Markt, dat daar die 5 hulp- en controleposten komen. En Ramada Hotel heeft daarbij toegezegd. En belangrijk is ook om aan te geven bij Lloyd dat Ramada Hotel officieel eigenlijk ook een Turks hotel is. Om mensen ook een gevoel te geven alsof de Suriname niet werkt met andere landen. Nee, het heeft te maken met 50 jaar betrekkingen tussen Suriname en Turkije. En het bedrijfsleven nogmaals ondersteunt deze initiatieven van de particuliere sector. En in het kader van dus die veiligheidswerkzaamheden hebben ze dus daar een politiepost. Ik wil de mensen erop wijzen, dit is geen tukumodel. Je moet niet zeggen van ja, Hotel Barisma Aise of iets is er aan de hand. Nee, het is op de parkeerplaats van Ramada. En Paramaribo Centrum heeft bijna geen plekken meer waar je een tweede politiepas zou kunnen zetten. Maar de andere is daar tegenover Torarica bij On The Run. Dus 1 Anton Drachtenweg, 1 die foto. Maar in het kader van het algemeen beleid, wat hebben de mensen hier in Nederland eraan? Beste mensen, als jullie naar Suriname gaan en jullie gaan daar verblijven en jullie hebben dus de hulp van de politie nodig en je wil controleposten ook bezoeken of zien, dan moet je in acht nemen dat Paramaribo Centrum een veiligheidszone heeft met als locatie dus Palmentuin, Belastingdienstgebouw, Waterkant, Centrale Markt. En dat is toch wel even positief te noemen, hoe klein het is. Ja. Want veiligheid boven alles.
0: Ja, natuurlijk. 53 posten, zeg je?
1: Nee, ik zei 5 posten in het centrum. En totaal weet ik het niet, maar 5 in het Paramaribo centrum. Dat we zeggen Bietse Hariame, waar het uitgangsleven van Suriname is. Met muziek, met alles erop en eraan.
0: Oké. Maar hoor ik je goed? Heb ik het goed begrepen? Particulieren of bedrijven die betalen voor die post of zo? Want Sanamke Paisa, hij kan een keer al posten collega in.
1: Wat ik daarnet zei van Hotel Ramada heeft zijn grond ter beschikking gesteld. Dus op een gitwapen parkeerplaats Deesma, dan kan je daar komen om die dingen te doen. Ja, de regering heeft geen geld, dus daarom moet je gaan werken met het bedrijfsleven. En die particuliere sector wordt gevraagd om reikende hand te geven aan de overheid, zodat je samen kan optrekken. Het KPS, Korps Politie Suriname, KLPD, het Suriname Suriname zeggen ze KPS. Daar zijn er tientallen politiebureaus en kleinere hulpposten verspreid over diverse districten en uitgestrekte binnenland. Totaal aantal agenten is 2600, maar er is een structureel personeelstekort. Maar nogmaals, de overheid werkt samen met het politiebureau om ervoor te zorgen dat de politieposten eenmaal 24 uur bemand zijn. Dat is los van eigenlijk de privé- en particuliere beveiligingsdingen, zoals je eigen beveiligingsagenten hebt, zoals je hier in Nederland hebt met op theaters of casino, et cetera. Dus het is een samenwerking, bedrijfsleven en de overheid.
0: Ja, nou ja, president Simons, Jenny Simons, is gisteren 73 jaar geworden. Barca vieren, kan je zeggen? Barca mijn feest vieren, kan je zeggen? Kan je feest voor haar? Of is het niet gevierd? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, inderdaad. Laat ons inderdaad president Simons feliciteren met haar 73ste verjaardag. Ik wilde bijna zeggen 37, maar 43ste verjaardag. Ze heeft niet een groot feest gehouden. Wel is ze naar verschillende plekken gegaan om de felicitaties al zodanig in ontvangst te nemen. Maar in de media wordt gezegd van ja, het is een bijzondere mijlpaal. En ze heeft inderdaad een langdurig politieke loopbaan. En ze is dus op dit moment de president van de Republiek Suriname. Maar mensen hebben dus promo gemaakt, waarbij dus bijvoorbeeld er een streetparty is gehouden op vrijdag 4 september, waar ze aanwezig was. Mensen hebben dus haar uitgenodigd om verschillende activiteiten bij te wonen. Het nieuws wat ze precies heeft gedaan op de jaardag is nog niet naar buiten gekomen, maar er is geen groot feest gehouden. Er is geen feest gehouden op kabinet-president, behalve dan misschien een gebak en al dat soort kleine dingen die er zijn. Maar men heeft het sober gehouden. En eigenlijk past het ook om sober te houden. Want het klopt, ja, Suriname heeft geen geld op dit moment. De ambtenaren hebben onlangs een loonsverhoging gekregen van 15%. En met jugu-jugu en met spanning. Want eigenlijk is er dus niet een overeenkomst. En als je geen geld hebt om ambtenaren te betalen of om uit te geven, en die koers is een beetje onder druk, dan is het niet geweldig dat je dus een feest gaat houden. Maar ze heeft het dus gevierd. In familieverband, in klein verband met de streetparty. En ik denk dat er misschien vandaag ook nog activiteiten zijn. Maar in de media is men sober erover geweest.
0: Nou ja, je zegt net iets over die 15% loonsverhoging. De regering heeft besloten de salarissen van landsdienaren met 15% te verhogen, terwijl er geen akkoord is met de vakbeweging. Tegelijkertijd blijft de koopkracht onder druk staan. Is deze 15% werkelijk koopkrachtverbetering of bestaat het risico dat hogere overheidsuitgaven uiteindelijk weer leiden tot inflatie en stijgende koers? Dus altijd maar hangen, hoor jij.
1: Goeie vraag. Ik hou van die economische vraagstukken. Je weet dus op mijn vakgebied. Je hebt het goed gezegd. Ja. 15% loonsverhoging en direct ging gasbomprijs omhoog.
0: Gasbomke? 15% daamtje Harlige, gasbomke.
1: Direct met niet 15%, maar met 25%. 15% loonsverhoging bij wijze van spreken. En winkels hebben direct hun prijzen aangepast van goederen, dus die nodig zijn om deze maand te kopen. Schoolmateriaal bijvoorbeeld of schooluniform. 15% loonsverhoging bij wijze van spreken. En taxiwezen heeft direct ook de prijzen verhoogd met een paar tiens gulden, SRD, etc. Maar het is wel een goede zaak dat er iets is gegeven. Laat ons dat voorop stellen. Liever iets dan niets, want als je niets hebt, dan staat het altijd onder druk. Maar het is een goede zaak dat besloten is om vanaf deze maand een salarisverhoging toe te kennen. Vooral, Lloyd, het gaat ook om de koopkracht van gepensioneerden en personen die alleen afhankelijk zijn van een AOV. Hier noemen we AOW, daar noemen we AOV. En dat is heel weinig, volgens mij iets van 2000 SRD. Dus je moet ervoor zorgen dat alles wat met 15% loonsverhoging te maken heeft, dat het binnenkomt. Maar ik zou niet zeggen 15% loonsverhoging, Lloyd. Ik zou zeggen 15% compensatie. 15% nominale koopkracht gegeven aan landsdienaren, zodat ze hun achterstanden een beetje kunnen inlopen. Want het andere nieuws in Suriname is dat er enorm stroomverbruik is. Mensen kopen heel veel airco's. Dus die 15% die je krijgt aan loonsverhoging moet je straks gaan betalen aan EBS, Energiebedrijven Suriname, voor je hoge stroomtarieven. Dat streekt elkaar een beetje weg en dat helpt niet. Maar onderhandelingen met de vakbewegingen zijn nog steeds gaande. Dat zeg je goed. Er is nog geen overeenkomst. En zodra een akkoord is bereikt, dan moet die regering echt gaan analyseren. Wat is de financiële impact van deze verhoging? Maandelijks, maar vooral jaarlijks. Om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk netto iets is. Maar nogmaals, 15% bruto is meegenomen. De regering heeft weinig middelen op haar begrotingsposten. Ze proberen inderdaad de BTW binnen te krijgen. Belastingen bedoel ik. Ze proberen loonbelasting binnen te krijgen. Maar alles is gekoppeld aan je basisloon. De doorrekening vindt plaats van de regering. We hebben extra uitgaven, $2 miljoen, ook aan SLM. Uitgaven welke gefinancierd worden uit leningen of begrotingen, noem maar op. Dus die concrete begrotingsposten, van waar komt het geld vandaan, het moet worden uitgelegd. Dus ook aan de luisteraars vandaag zeg ik ook van, de cruciale vraag is ook voor de mensen, dat wij dus aan de politiek in Suriname vragen, dat zeg ik ook als commentator, te amoni de.
0: Ja, en dat is een hele goede vraag. Want waar komt het geld vandaan? Suriname kampt nog steeds met forse financiële verplichtingen, terwijl de regering tegelijkertijd salarissen verhoogt, subsidie verstrekt en staatsbedrijven ondersteunt. Hoe houdbaar is het huidige financiële beleid? En waar moet de regering volgens jou als eerste bezuinigen of hervormen om niet opnieuw in een schuldenspiraal terecht te komen? John Kable, vorige regering, moeite, pina, kerkje, Bartoraha. Ja, kahoy.
1: Goeie vraag. Kijk, staatsschuld bij regering Santokki was ongeveer 60%, 65%, maar hij was onder, zeg maar, minimum. Hè? Als je een situatie wil hebben dat je schuld beheersbaar is ten opzichte van lening, dan moet het in de categorie zitten 60%. Dat is internationaal maatstaf. Maar wat er nu gebeurt, het is boven de 100% gegaan. En het is erg, en ik wil die mensen ook erop wijzen, als je voor NDP gaat kiezen, dan ga je horen, minister Weinerman heeft gezegd, let op Lloyd, schrik niet wat ik zeg, minister Weinerman van Financiën heeft gezegd, en ik hoop dat de luisteraars dat ook goed kunnen analyseren, leningen is geen schuld.
0: Allee?
1: Nog een keer, ja precies, leningen is niet schuld.
0: Leningen zijn geen schulden, maar dat hoor ik voor het eerst, Robbie.
1: Dat heeft de minister gezegd, je mag googlen, ik verzin het niet. Je weet, ik ben goed gedocumenteerd, de mensen mogen die uitspraken gaan teruglezen, volgen. Ze heeft het proberen te onderbouwen, maar leningen is altijd een schuld. Want als je leent, moet je terugbetalen.
0: Ja, uiteraard moet je altijd terugbetalen.
1: En, maar hoe ze kunnen krijgen, ze lenen een bedrag, dan gaan ze weer lenen. Dan bij die nieuwe leenheer vragen ze om de eerste leensom te betalen. Dus je hebt hier een gat. Dan gaan ze weer ergens een bult zoeken. Dan maken ze weer een gat dicht. En vervolgens blijven zo die staatsschuld omhoog, omhoog. Dat noemen we ongezond en financieel wanbeheer. Is ongezond financieel stelsel. Is wanbeheer. Het is niet goed. Het is niet correct. Zo leren we niet op de scholen. Dus je hebt goed gezegd. Het wachten is op olie en gas, Lloyd. Het wachten is op, laten we zeggen, dat de extra inkomsten binnen zullen komen als gevolg van Total Energy, als gevolg van andere partijen in de wereld die olie en gas kunnen geven. En laat me de diaspora mensen direct erop wijzen, hoor. Straks gaat men zeggen van, hey, Maka gaat zeggen olie en gas. U als luisteraar, beste mensen van UR, u als volger, als je gaat zeggen, deal his Suriname, hang in Suriname, dan heeft hij ook recht erop om mee te doen in Suriname. U kunt ook een bijdrage leveren door een aandeel te kopen of een waardepapier te kopen of door een ticket van KLM te kopen om naar Suriname te gaan. En we hadden bij eerste vraagstuk. Dus men wacht op toerisme, men wacht op kopen van vliegtickets, men wacht op dat die hotels vol zijn, men wacht ook erop dat inderdaad bijvoorbeeld dat de mensen van olie en gas, Indiërs, Filipijnen, mensen uit Dubai naar Suriname komen en ze komen naar Suriname. Want hotelwezen neemt toe. Je ziet veel meer toerisme. Misschien niet in de maand september, omdat het een Suriname vakantie is en hier scholen zijn begonnen. Maar het wachten is op, laten we noemen, local content. En local content betekent lokale mogelijkheden en lokale mogelijkheden, zoals ik het ook vaker zondag zeg, betekent dat u, als u in Suriname komt, of dat u dus families heeft, dat u in staat bent met uw euro veel meer dingen te gaan doen. Een voorbeeld, laatste punt. Er is Café Amsterdam opgericht en opgezet aan de Ringweg. Die kant, voor de mensen die weten waar de IMS Mall is, International Mall of Suriname, daar is Café Amsterdam gekomen. En ik ga proberen om periodiek op de hoogte te stellen over de ontwikkelingen in Nederland en Suriname, zeker op financieel gebied. Maar u als Nederlander, u als diaspora, u als hier luisteraar, u kunt een huis kopen, u kunt iets in Suriname doen, u kunt die business daar opzetten, u kunt samenwerken met een counterpart en u kunt, zoals wij het doen, ook gewoon over Suriname uitzenden en de mensen in Suriname luisteren. Waarvoor ook dank aan de mensen.
0: Ja, Sunwalo Afsundre Program, Deal Hesenami, de standpunt, of nee, de stand van Suriname. Ik ben in gesprek met Robby Makka, die ons altijd informeert over de stand van Suriname. Zijn naam is Kahoeka Nahoega. En nou ja, het was een mooi bruggetje, Robby, want je bent heel erg optimistisch om de mensen hier in Nederland, waar ook ter wereld, John Sanam, Disket Mihega, Bolehega van Sun, Ja, Saname, Orkushker, Kushkin en zorg ook ervoor dat je daar bent. Een mooi bruggetje naar olie, gas, de voorbereiding op 2028. Er wordt veel gesproken over de enorme kansen die offshore olie Suriname vanaf 2028 kan bieden. Tegelijkertijd klinkt de waarschuwing dat het land bestuurlijk, economisch en qua human capital, dus John Jantawa Hapehega, John Klokamkersekehega, nog onvoldoende voorbereid zijn. Wat moet Suriname nu in 2026, daar leven we nu, regelen om te voorkomen dat de olieinkomsten straks vooral leiden tot hogere prijzen, ongelijkheid en verspilling in plaats van duurzaam welvaart? Kakeritjenja.
1: Beleid maken, Lloyd. Heel beleid maken, werken, uitvoeren. Wat je vandaag zegt, moet je morgen doen en overmorgen daadwerkelijk evalueren en terugkoppelen naar de gemeenschap wat ik heb gedaan. Ik ga even aangeven, je hebt het vraagstuk over human capital.
0: Ja.
1: En ze zeggen ook dus, dat is menselijk kapitaal, wat moet je doen? Dus opleiden, trainingen geven. Maar Lloyd, je weet, we hebben een universiteit in Suriname, Anton de Kom. Die moet samenwerken met de VU, bijvoorbeeld de UvA, Universiteit van Amsterdam. Die moet samenwerken met Erasmus. Die moet samenwerken met TU Delft. Wat moet je ook nog doen? Je moet de technische studies, NATIN bijvoorbeeld, of AMTO, Algemene Middelbaar Technisch School, moet je ready maken voor oil and gas. Laat me mensen statistieken geven zoals je nergens hoort op andere stations of wat dan ook. You are exclusiviteit. Levensverwachting in Suriname, 73,3 jaar. Jongere werkloosheid 26,2%. Volwassen werkloosheid valt mee 4,9%. Onderwijsafronding, dienstverlening 19,2%. Dat zijn cijfers van Wereldbank. Dus wat zeggen ze? Wil je dus ervoor zorgen dat die volwassen werkloosheid, die 5%, 4,9%, minder wordt, dan moet je gaan investeren in onderwijs. Investeren in primair, secundair onderwijs. Tessaman Bollehead, dan ga je macro-economische groei krijgen. Laat ons gaan naar olie en gas, want daar ging het erom.
0: Ja.
1: Van wat gebeurt er? Speciaal training op het gebied van expertbeheer. Je weet hier in Holland, neem Amstelveen bijvoorbeeld, of neem Veldhoven in Eindhoven, die kant, heb je een bastion aan Indiërs.
0: Ja.
1: En mensen uit India die hier komen, die werken voor Chorus, die werken voor verschillende maatschappijen, die werken voor verschillende gebieden op het gebied van IT-automatisering. Ik weet dat er ook een persoon luistert die echt interesse heeft van hoe ga je mensen uit India brengen naar Holland en vanuit Holland naar Suriname om een business op te richten. Moet lukken. De Inter-American Development Bank by Lloyd en de andere arbeidsmarktstatistieken geven aan dat er dus een belangrijke markt ook voor Indiërs is in Suriname. Laat me de mensen vertellen, die grootschalige olie- en gasproductie gaat komen. 2028 start hoi. Dus we hebben nog 4 maanden te gaan en een jaar. Charmhina en een jaar, dat is 2028. De mensen moeten dit onthouden, want ik ga het blijven zeggen. Gramorgo project. Gramorgo is niet als groot morgen. Als je zegt, we willen goede morgen. Gramorgo, Surinaams woord. Groot project voor Suriname samen met Total Energy en APA. Betekent productievolume gaat in 2028 naar circa 200.000 tot 220.000 vaten olie per dag. Betekent er komt een productieplatform. En let er wel op. Al de mensen die ook vandaag luisteren, mensen dus die kinderen hebben, stageplekken zoeken en onderwijs en kansen zoeken. Let op het Nederlands bedrijf SBM Offshore. SBM is een bedrijf op het gebied van olie en gas, een drijvende productie- en opslagtanker. Die gaat in Suriname, een Nederlands bedrijf, in Suriname werken en ervoor zorgen dat dus dat productieplatform ontwikkeld gaat worden. Staatsolie, waar 60% van de mensen buitenlands paspoort hebben, ook van Holland, die mensen die veel reizen, die verwachten bijvoorbeeld dat er tussen de 15 tot 25 miljard dollar aan inkomsten voor het land gegenereerd kan worden. Let op, we hebben nu 1 miljard ongeveer US dollar. En in 22 jaar tijd, dus 2026 tot 2025, gaat Suriname ervoor zorgen dat als bij goed beleid en goed onderwijskansen er ruim 10 tot 15 miljard extra binnen gaat komen. Genoeg kansen, genoeg uitdagingen, grote economische kansen in de bouw, in vastgoed, vergelijkbaar met vroegere ontwikkelingen in Guyana. Wel moeten we nogmaals, UR waarschuwt, laat me de mensen waarschuwen. Ik ga een mooi verhaal vertellen over Suriname, dat ga ik altijd doen, maar zorg wel ervoor dat je goed beleid analyseert. Dat je niet zomaar je geld gaat investeren in gekke dingen, waardoor je gaat zeggen, oh meneer Maka, ik zeg Robbie, of Lloyd 6 september, nee, je moet op je hoede zijn, je moet op je kivive zijn, want Suriname heeft nog niet een officiële geplande spaarfonds. Maar nogmaals, BNR Radio hier in Nederland, NOS, NPO, al die mensen hebben gezegd, Suriname rekent zich rijk naar nieuwe olie- en gasfonds. En dat betekent van, het is mogelijk om in Suriname te investeren. Alleen moet je je best doen om naar lezingen te gaan, om goede stukken te lezen, goede analyses te maken. En vooral te lezen wat die verschillende blokken inhouden. Blok 52, 53, 54. En vooral elke zondag luisteren naar UR. Daar heeft hij ook kansen. Daar is het ook mooi naar Suriname, Guyana, om Trinidad te
0: zeker,
1: gaan.
0: Zeker luisteren naar Diel Hesenami, standpunt. Stand van Suriname. Ik zeg elke keer stand bij mijn stand van Suriname. Heel verhaal over olie en gas. Ik hoop dat de regering daar, die daar nu zit, dat ze hun werk doen en dat ze voorbereid zijn natuurlijk van wat er komen gaat. Want hier naar de Heerpaisa Aiga. En ik hoop dat de mensen daar ook de kansen krijgen die daar zelf in Suriname wonen natuurlijk. Naki kan niet doen ze deze lok Aiga. Maar de mensen daar moeten natuurlijk ook kansen krijgen. En natuurlijk het land moet toch vooruit, hè, Robbie?
1: Jazeker, maar porkje bij betaalde. Ook voor die mensen die bami verkopen. Voor roti verkopen. Waarom? Taxiwezen. Hij zei, Saharia met je leert, dan ga je 1 tuk-tuk zien. Later ga je 10 tuk-tuk zien. Vroeger had je, ik weet niet of je het weet nog, Lloyd, maar weet je nog waar Krasnapolski was? Steenbakkerijstraat, Hola en Kersten.
0: Yeah.
1: Kersten. Ga nu kijken waar Krasnapolski is Radisson Hotel geworden.
0: Ja.
1: Ja, Kersten niet waar, ha? Waar heb je niet waar? Is het maar koffiebox. Let op, geen koffieshop, koffiebox. Koffiebox is, we gaan pissen met chai, koffie en noem maar op, beetje met broodjes. Het is wel duur, bij wijze van spreken, maar men heeft het niet onderhouden. Maar Steenbakkerijstraat en Domineestraat en waar Allegria was en waar McDonald's was, noem maar op, heel erg Makoland en dat soort plekken, dat zal hopelijk vrijkomen. Maar dat betekent dat die man die in Suriname is achtergebleven of daar woont, niet achter moet raken. En daarom zeg ik, beste mensen, neem mijn advies. Echt waar. Maar als u 4 kinderen heeft, ik ook heb er geen naad in. Als u 2 kinderen heeft, stuur eentje naar AMTO. Als u 1 kind heeft en u twijfelt wat hij moet studeren, laat die wiskunde, natuurkunde, scheikunde studeren. Of econometrie mag ook. Maar ook heb er geen universiteit. Ook er deel nalegi, parike, of menig nakkerpij, geef niet. Hij kan ondernemer worden, hij of zij. Oelertwakke, ik wil een mooi stageplekje hebben. Je kan je eigen bedrijf opzetten door een ethos te openen, of een kruidvat te openen, of een Starbucks te gaan openen. Weet ik veel wat. En alles wat je daar hebt, bij Lloyd, is tot nu toe succesvol gebleven of gebleken. Maar je moet wel geduld hebben. Je hebt Pizza Hut, je hebt Circle Group. Kijk, Blokker heeft het niet gered. Maar Blokker heeft het in Nederland ook niet gered.
0: Nee.
1: Al die blokkerwinkels die worden afgebouwd, of die zijn kleiner geworden, noem maar op. Dus Blokker heeft het in Suriname ook niet gered. Maar tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat bijvoorbeeld een koffiebox wel draait, maar Suriname met 40 graden, 35 graden, is geen koffieland, is Davidland. Is naar Jerkepani-land, toch? Dus ook een klokba. Dat je dus ook moet rekening houden dat Suriname is een land en ontwikkeling anders. En laat me de mensen ook vertellen van, je zegt uit Warba, het Warkebate, en we gaan praten over Tsunami, dan moet hij proberen om haar het Warke, als het even kan, garme, ja, een uur naar UR te luisteren minimaal, en Tsunami tot je te gaan nemen. Want 100.000 lok, jo Suriname meer, hè, jo Sanatan Dharam hè, ja Arya Samaj hè, ja Moslimgemeenschap hè, jo Hindi batia hè, jo Hindustani bole hè, jo Tsunami bole hè, usabhi ja hè mandir, usabhi ja hè Quatamarak, usabhi ja en laat me de mensen vertellen, porkje bij betaalde, een van de meest gevraagde groentesoorten in Suriname dat ook gekookt wordt, los van goosmachri en noem maar op, is bijvoorbeeld bitawiri. Men kookt het heel graag in Suriname. En als het graag gekookt wordt, elke Nederlander houdt van bitawiri of moksalesi bitawiri of whatever. Dus die dingen zijn allemaal gevraagd. Dat betekent dat de mensen die in Suriname zijn achtergebleven en een stuk grond hebben, moeten gaan planten. Dus mensen, je moet niet denken alleen olie en gas. Je moet denken aan agrarische sector. Kuch banaye, kuch boye. Jij lauki rahe, jij sem rahe, jij makoya rahe, jij bitawiri rahe. En zorg ervoor dat er een gezond maaltijd niet alleen voor jezelf is, maar voor die medemens. En voor die medemens moet je ervoor zorgen dat hij dus zijn maaltijd gezond koopt, want die is in staat om een hogere bedrag te betalen. En dan moet je ervoor zorgen dat die business gaat lopen. Bailoid, iemand appt me nu van, maar vraag aan Bailoid of hij wel van bitawiri houdt.
0: Nou, net van Mati Bolle, Robbie, toen net bitawiri genaam nemen, maar ik hou van bitawiri, vooral met droge vis of wat dan ook. Ga mijn man kreeg, ik heb direct bitawiri, kienke, benai, kai, want het is wel lekker terkari, toch? Bitawiri, kien, amai, kai. Bitawiri, hè?
1: Ik dam. Ja, kijk, ik krijg tranen bijna in mijn ogen als ik hoor dat iemand in hier. Ik hou ervan. Maar even een quizvraag, want de mensen vinden het leuk. Noem drie groenten voor me met woordje wiri erin. Laat maar zien of je het weet. Bitawiri en wiri. Nog twee.
0: Taiwiri, hè? Of is het
1: Nog een derde,
0: daar kom ik niet op, Robby. Ham na boze keer.
1: Goma wiri.
0: Mensen kunnen ook nu tijdens deze uitzending, het is een live uitzending, je mag ook je vragen stellen via Ujala's WhatsApp op 020-363-0808. Temer Higa, als Robby niet te veel praat, dan zal ik die vragen ook stellen. Die jij dan stelt via WhatsApp op 020-363-0808. En hopelijk kan Robby dat beantwoorden. Robby, ik heb goed naar je geluisterd en ik hoop dat mensen ook geluisterd hebben. Ik zie Hamala Jane. Dus John Admilo Njahe. Nja zeg maar waja. Je zegt van als je daar gaat, je opent daar wat, een winkel, en je wilt wat investeren. Dan moet je een lange adem hebben. En na toesotje, ik doe je er iets mee. Nadja heb hadje klinkt. Dus je moet wel volhouden, zeg je.
1: Ja, natuurlijk. Omdat als je precies, het is hetzelfde als je ook naar India gaat of naar Maleisië gaat of naar Thailand gaat, dan moet je ook volhouden. Het is een ander land, het is niet te vergelijken met Nederland waar je een hoge BBP hebt. Ik wil ook luisteraars vragen beantwoorden en dingen aangeven. Iemand vraagt aan mij heel concreet, ben je een Surinamer of een Surinamer met een Nederlands paspoort? Ja, laat me dit direct beantwoorden. Kijk, we hebben daarnet over die drie wiris gehad. Bitawiri, Gomawiri, Tayawiri. In Nederland, ja, of je die bitawiri met warme vis gaat maken, of je die bitawiri gaat maken in moksalesi, het maakt niet uit. Het gaat om die vitamine. Dit programma moet zijn voor vitamine. Vitamine niet alleen naar eten, maar ook qua geest. Dus beste Epper, ik ben niet een Surinamer of een Surinamer met een Nederlands paspoort. Ik ben Nederlander met een Surinaams hart, met een Surinaam roots. Soms zeg ik diaspora, drie landen. Want mijn voorouders komen uit India. Maar je mag ook diaspora zeggen. Maar als je zegt nationaliteit, dan ben je Nederlander. Hoor je me nog?
0: Ha, Hamsunila.
1: En als ik zeg van ik ben Surinamer, dan lijkt het alsof ik een Surinaams paspoort heb. Maar nee, daar zijn we niet zo ver. Maar nogmaals, het is niet te vergelijken. Maar Bailoid, ik weet dat je ook van voetbal houdt en dat je ook actief voetballer bent. Ik weet het. Maar Henk Vreeser is bijvoorbeeld de trainer van Suriname, Nacho in dit geval. En dat is ook een Nederlander met Surinaams achtergrond. Maar hij woont daar en noem maar op. Dus beste Epper, laat ons niet kijken naar de verschillen bij een Surinamer of Nederlands hart of Nederlands paspoort. Laat ons kijken naar die overeenkomsten. Als Brada Lloyd heeft vandaag gezegd, wiri, bita wiri, en bita is bitter, dat betekent gezond. Dan kijken we naar die gezonde ontwikkeling. En daarmee heb ik ook die vraag beantwoord. Suriname niet te vergelijken met Nederland, maar wel warm, wel warme mensen, lekker eten, mooi klimaat, goede familiesfeer, mooi naar Jerkepani. En als je dus je hengel neemt en je gaat hengelen op Saramaka, dan ben je geweldig met de nadruk op Maka natuurlijk.
0: Nou ja, Robbie, waar ik nu eigenlijk naartoe wil, is over de milieugezondheid en Saramaka rivier. De vervuiling en vissterfte in de Saramaka rivier wordt steeds ernstiger besproken. Er zijn zorgen over andere, onder andere kwik, cyanide en andere zwaarmetalen en over de gevolgen voor de gemeenschap. Want de gemeenschap, ohi, Saramaka rivierke pania gebruiker heen. Ik maak me toch daar zorgen over het milieu, hè, in Suriname en de gezondheid. De vele gemeenschappen die maken gebruik van die rivier, die zijn daarvan afhankelijk. Moeten we dit inmiddels niet behandelen als een nationale gezondheids- en milieuramp in Suriname? En wie moet uiteindelijk aansprakelijk worden gehouden voor de schade? Want Suliki, juist ook een Surinamke staatsbedrijf,
1: Ja, inderdaad. Dat bedrijf heet Grasalco. Grasalco is al opgeroepen om verantwoordelijkheid te dragen. Grasalco wordt aansprakelijk gesteld. Dat heeft president Simon zelf gezegd. Maar inderdaad, ook hier in de Volkskrant stond het verhaal van wat er op Saramaka is gebeurd. En het gaat om testen welke is uitgevoerd. Het is een simpel ding. Je hebt massale vissterfte, Saramaka rivier in Suriname, veroorzaakt door chemische vervuiling. En dat komt door cyanide. Dat is een product dat gebruikt wordt tijdens de goudwinning en de bovenlopen van de verschillende rivieren die daar zijn. Dus, Brada Lloyd, groot gelijk heb je. Het is chemische vervuiling, het is goudwinning, het is Grasalco en er is rapportage en er is persconferentie gehouden en verschillende opinieartikelen, et cetera. Dus een vorm van nationale ramp is misschien zwaar te noemen, maar het heeft gezondheidsrisico's voor omwonenden en de maatregelen van de Surinaamse overheid moeten dus groter plaatsvinden. Dus vooral van die mensen die daar in de buurt wonen en die aan visvangst doen, voorzichtig ermee, volg het nieuws sowieso. En ga niet zomaar vis kopen die kan. Zoek het even uit richting Komerwijnen of andere plekken. Maar ik vooral, laat me dit ervan zeggen, ik kan vis eten, maar ik ga nooit richting dat soort plekken waar goud gewonnen wordt om vis te gaan kopen. Want je weet het maar nooit wat erin zit. Dat is alvast één. Maar er zijn ook parlementaire vragen hierover gesteld, waaronder het geachte lid Mahinder Joggi heeft vragen daarover gesteld, kritische vragen ook in het parlement. En ze zeggen van ja, we moeten een aantal maatregelen treffen. Dus het is wel een nationaal alarmsignaal. Er zitten ook nog zware metalen erin. Het volledig riviersysteem is eigenlijk aangetast. De oorzaak is bekend. En de regering is bereid om haar verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dus laat ons ook een oproep doen voor de mensen van Saramaka en omgeving en mensen die hier familie zijn. Je moet noodmaatregelen gaan treffen. Je moet je gemeenschappen informeren. Je moet ervoor zorgen dat er oplossingen komen. Bijvoorbeeld als het gaat om waar ga je precies je vis vangen. Maar ook welke buurten je niet moet aandoen. Of als je kinderen of familieleden in die grootsector zitten, dat je tijdelijk liever geen vis moet eten. Het is niet erg als je een week of 2, 3, 4 geen vis gaat eten. Want ze zeggen ook in ingezonde stukken van een van de belangrijkste rivieren van Suriname is vergiftigd geraakt. En ook voor inheemse en tribale gemeenschappen, dus mensen in het binnenland, is vis niet zomaar een voedsel. Het is belangrijk voor hun, noem maar op, om een aantal dingen te gaan doen. De economische cijfers die zijn er nog niet. Brada Lloyd, en vergeet de sociale, culturele en ecologische werkelijkheid niet. Maar ik wil even teruggaan ook naar het vraagstuk van gaat planten als je ook gaat planten en noem maar op, en je gaat dus daarbij ook aan visserij doen, vis vangen, precies, let er ook op van op welke manier je water gebruikt van die rivieren, van die kanalen, en of dat goed is voor de gezondheid van de mens. Nogmaals, de interne ketens en de externe ketens zijn ontzettend belangrijk. En laat ons hopen dat de regering een goede visie heeft op die vergiftigde visie in Suriname en dat we gaan werken aan herstel ervan.
0: Nou ja, dan hebben we het gehad over die Saramacca-rivier. We hebben het ook over die vijf controleposten ook gehad in Paramaribo, Robby. Ik baat hoor, ik ga een nam dit met de verkeersdoden gewegen. Eind augustus stonden tellen al op ongeveer 70.000 verkeersdoden, waarvan circa 80% mannen. En de regering wil het aantal verkeersdoden en zwaargewonden richting 2030 halveren. Waarom lukt het Suriname al jarenlang niet om het aantal verkeersdoden structureel terug te dringen? Ligt het vooral aan rijgedrag, alcohol, ja, drugs, snelheid? Of zijn die wegen niet goed of onvoldoende handhaving?
1: Nou, je hebt het haast allemaal bijna genoemd. Het is een combinatie van.
0: Ga hem voorbereid, Kerkele. Ik ga
1: heel goed, heel goed. Dat is de bedoeling.
0: Ik ga afvuren, want ik ben wel geïnteresseerd. Want heel Janega, Johnny Subjurman, Janes, zijn naam is gebarme.
1: Nee, zeker. Maar waar het erom gaat is van dat de mensen dus verschillende onderwerpen, maar ook met cijfers willen horen. En je zei het ook goed van ja, het neemt toe. En totaal bij elkaar 70 slachtoffers tot eind augustus. Dus vanmorgen is er al eentje gebeurd. Hè? Volgens mij Steenbakkerijstraat of daar in de buurt. In elk geval in Paramaribo. Maar het is meer dan vorig jaar geweest. Inderdaad, 80% ervan is man. Juli was het nog 49 doden. Dus in één maand tijd bijna 31. Dus juli, medio juli, sorry, 49. Half juli en augustus ruim 25 tot 30 extra erbij. En dat is heel erg.
0: Ja, maar dat is begin augustus. Maar in een maand tijd zoveel. Waar kan het dan liggen dan?
1: Nou, ze hebben een paar dingen onderzocht. Rijgedrag op allereerst. De mij rijdt tranga. Ze rijden ontzettend veel. Ze rijden veel te hard. Jongeren zonder helm. Of twee mensen op een bromfiets. De man rijdt, de vrouw daarachter. En ze verlenen geen voorrang. Dus als je al die oorzaken bij elkaar gaat zetten, van noem maar op, dan kom je tot slechte handhaving. Slechte wegen. Weinig drempels. Dus op tijd afremmen. Geen voorrang verlenen. Kwaliteit van die, vooral bromfietsen, scooters, is niet wat het wezen moet. Maar het teletereri, dat remo kan je. Snap je? Dus dat soort dingen. Dus het is niet, die bromfiets is niet gekeurd. En allerlei dingen. Dus je gaat die dingen gaan onderzoeken. Dus die oorzaken van die ongelukken of maatregelen, die zijn dus nu extra onder het voetlicht geplaatst. En daardoor krijgt EHBO, Academisch Ziekenhuis, dat ook druk. Want die mensen moeten ook nog op intensive care willen gaan liggen. Je moet daar gaan liggen, et cetera. Maar ze missen een centraal databestand. En ik moet zeggen, UR heeft de afgelopen weken dit onderwerp ook behandeld. En men luistert ook in Suriname, althans het commentaar. En men is bezig met een centraal databestand en een openbare ambulancedienst om dat dus voor elkaar te krijgen. Suriname wil aantal verkeersdoden en ernstige gewonden, die moeten wij ook niet zeggen. Niet alleen verkeersdoden zeg je, maar je hebt ook ernstige gewonden tegen 2030, maar met liefst 50% terugdringen. Maar je moet een centraal databestand hebben. En zoals ik daarnet zei over olie en gas, moet je ook beleid gaan maken. Je moet met cijfers werken. Je moet minister Manorat misschien, maar ook ministerie van of Korps Politie Suriname en al de mensen, moet je veel meer info geven en data geven. Zodat ze. Dus een oproep aan die mensen om extra te handhaven, te letten op de kwaliteit van je bromfiets, niet te hard rijden met de auto's, letten op die drempels, letten op die verkeersregels. Dan gaat het stukken beter worden. Maar Suriname met soms, niemand wil leven, niemand wil. Als je ziet hoe hard men rijdt, et cetera, en soms bochten maakt, en noem maar op, dan zeg je van, je zoekt aan deze richting. Dus laat ons hopen dat wat vanmorgen gelezen is, en dat het een de laatste is geweest.
0: Ja, toen had je de auto, je laat je rijden, toch?
1: Ik rij wel de auto, alleen op de zondagen en soms zaterdag. Maar meestal laat ik maar rijden, dat klopt, ja.
0: Ja, nou, Robbie, laten we even gaan wat vragen van luisteraars. Direct behandel ik erin. Misschien dat je daarop kunt reageren of niet reageren. De heer Romeo Serbjitsin zegt, vraag aan Robbie Makka. Lening is geen schuld, is de reinste domheid van Weyerman. Vraag is, wat is volgens haar dan de lening als het geen schuld is? Maar ja, volgens mij heb je daar antwoord op gegeven, toch?
1: Klopt, lening is altijd een schuld. Dus dat is gewoon dom. Je moet het nooit zeggen. Ik denk dat dat een slip op de tong was van Weinerman. Met nadruk op Wijn misschien.
0: Ja, Tony Isri uit Almere. Goedemiddag, Lloyd, Robbie. Hoe is het met de discriminatie? Want er wordt veel over coulisses gesproken. Wagera. Hoe zit het daar in Suriname? Hoe praten die mensen daar? De mensen die in de politiek zitten en dergelijke.
1: Is een voedingsbodem, is een straattaal, is emotie, is social media. We kennen die dingen. Ze hebben dat racisme wordt ook gebruikt tegen oud-president Santokki om hem af te zetten. VAP, Hindoestaanse partijen, allerlei dingen, flauwekul. Niks is ervan waar. De VAP is een prima partij, de mensen werken ook samen. NDP is ook niet als zodanig traditioneel een racistische partij. Je hebt ook permisser daar, et cetera. Maar een stukje van de gemeenschap die gebruikt dat om scheidslijnen te maken in Koelie en al dat soort dingen. Niets van aan. Die Chinees, die Creoolse man, die Afro-Surinaamse man, de Japanese, de mulat, de iedereen die leven vredelievend in Suriname. Laten we zeggen dus dat het allemaal meevalt. Dus het is allemaal eigenlijk klinklare nonsens. En ja, af en toe heb je het wel, dan moet je erop ingaan, maar stel niet veel voor.
0: Nou, de volgende vraag van de heer Deo Srimisier. Waarom is Bronto nog in het parlement en hij is in staat van beschuldiging gesteld? Oppositie heeft DNA verlaten toen Bronto ging praten. Ja, ik ken het hele verhaal van Bronto niet, maar kun je daarop iets over vertellen?
1: Ja, het is die kwestie van in staat van beschuldigingstelling van de regering. Dus heeft samen met het Openbaar Ministerie onderzoek gelast.
0: Maar zit hij nog in het parlement?
1: Ja, hij zit in het parlement. En eigenlijk als je zou zeggen van, hij zou de eer aan zichzelf moeten houden en zeggen van, gaandeweg het onderzoek, dan ga ik weg. Maar dan doen ze niet, ze wachten tot het eind en hij wil strijden. Maar het heeft te maken met, zodra de rechterlijke macht tot een vonnis gaat komen, dan kan het zijn van dat het zijn dagen al geteld zijn. Maar het is een wettelijke regeling in staat van beschuldigingstelling, conform staatsrecht, administratief recht, bestuursrecht. En dat wil zeggen dat het onderzocht wordt.
0: Oké, dus je blik onderzoek, Tjallega, mag je daar blijven dus. Begrijp ik je goed?
1: Ja. Zolang je bent onschuldig totdat schuld bewezen is. Dus is een wettelijke grondslag, is een adagium in het recht. Dus zolang dat niet is, dan gaat hij blijven.
0: Mensen, je kunt je vragen blijven sturen naar onze WhatsApp op 020-363-0808. Robbie, je hebt nog even tijd, toch? Want dan ga ik met heel vragen heggen. En ik denk dat mensen wel geïnteresseerd zijn van zijn naamke Halaat Kaisen Hega. Deal he zijn naam, stand van Suriname. Ik had een vraag over de Surinamerschapwet. De Nationale Assemblée heeft het reces onderbroken voor de behandeling van de wijziging van de wet op het Surinamerschap en ingezetenschap. Waarom is juist deze wetwijziging politiek zo belangrijk? Wie heeft er concreet voordeel bij en zit er ook risico's aan voor de verhouding tussen Surinamers in Suriname en de grote Surinaamse diaspora in Nederland of waar dan ook?
1: Nee, er zit geen risico's eraan. Heel goede vraag. Ik ben blij met dit. Dit is precies diaspora. Zoals een Marokkaan dubbele paspoort heeft en een Turk eigenlijk ook, zowel voor Turkije en hier, moet Suriname eigenlijk gaan kijken naar van hoe ze Surinamerschap kunnen gaan regelen. We doen het al bij die topsporters. Je weet het, Lloyd, je hebt gezien Nacho, alle voetballers bijna die gevoetbald hebben, een paar na waren vanuit Nederland, België en andere landen, Tsjechië zelf, betekent dat je voor dat werk, die functie, die job, een tweede paspoort erbij gaat krijgen. Dus het is een goede en juridische veilige oplossing, die Surinamerschap, om dit uit te breiden. Surinaamse afkomst kent geen rangen en standen. Men moet niet zeggen Surinamer, bij wijze van spreken. Suriname, let er wel op, naam. Het woordje naam komt voor in Suriname, Surinaamse. Naam zit erin. Laat me de mensen ook zeggen, mooie statistiek. In Paramaribo, mensen gaan uitzoeken. Het woordje Paramaribo heeft zowel pa en ma erin. Geen enkel stad van de wereld heeft pa en ma erin. Dus het is mooi Surinaamse afkomst. Niet van beroep, opleiding, inkomen, maar gewoon topsporter als ingenieur. Andere positie, verpleegkundige, leraar, vakman. Allemaal moeten in principe de ruimte krijgen om een beleid te maken, om een nationaliteitsrecht tot je te gaan nemen, zodat je dus in beide landen kan wonen. Dus als je een Nederlands paspoort hebt, hoop ik dat je van Suriname niet verliest. Als je van Surinaams paspoort hebt en je hebt die Nederlandse, dan hoop ik dat je die Nederlands niet verliest. Dus die Surinaamse diaspora, die bestaat uit mensen van Surinaamse afkomst die buiten Suriname wonen, ongeacht in huidige nationaliteit of woonland. En ik zie dat Pawiro Regio bijvoorbeeld van NPS goed ermee bezig is. Laat me politici ook erbij oproepen om ervoor te zorgen, om een moderne wet te maken van Surinamerschap, om ervoor te zorgen dat diaspora het uitgangspunt wordt en blijft, en dat je van Suriname afstemt en dat je de duidelijke wettelijke voorwaarden hebt waardoor je voordeel kan hebben in beide landen. En we laten ons beginnen met die topsporter en laten we dat vooral uitbreiden naar een bhaiya en een bhai en een zus dat van Surinaamse afkomst is, waardoor hij zijn Nederlands paspoort niet gaat verliezen. Het heeft geen risico. Als het risico heeft, dan gaat men sterk aan twijfelen. Dan gaat Suriname die brain drain krijgen. Dan krijg je geen brain gain. Je krijgt geen brain circulation en dan ga je een situatie krijgen dat heel veel leerkrachten en politiemensen weggaan.
0: Ja, dat zou wel heel zonde zijn. Vooral nu het hopelijk met Suriname goed zal gaan vanwege de olie en gas. Ik baat Hamaila maar, Robbie, want Hamaila Hardem, zij is zijn naam. Eigenlijk wil ik elke maand naar Suriname gaan. Maar dan vanwege die ticketprijzen, dan denk je van ja, ik ga niet zo duur betalen om naar Suriname te gaan. En vooral niet met SLM. SLM annuleerde deze week opnieuw een vlucht na technische problemen. Tegelijkertijd ontvang de maatschappij volgens eerdere berichtgeving ongeveer 2 miljoen dollar, US dollar, hè, US dollar per maand van de overheid. Terwijl het gebrek aan actuele jaarverslagen kritiek oproept. Want jaarverslagen gaan nemen, die ontbreken dus kennelijk. Hoe lang kan de Surinaamse belastingbetaler verliesgevende staatsbedrijven, dus de EBS, SLM, blijven financieren zonder volledige financiële transparantie? Want dat is wel belangrijk, hè? Transparantie is belangrijk. En wanneer moet de politiek durven zeggen van hervormen of privatiseren of stoppen? Want ja, hoe lang hou je dit vol als overheid?
1: Ja, kijk, dat is het vraagstuk van dat SLM een soort verlengstuk is geworden van de politiek waarbij veel politici gebruik ervan maken. Kijk, vorig president probeerde dat te privatiseren of op te lossen door ratio in te zetten, om mensen dus te laten betrekken, om die schulden te doen afnemen. Maar het is nog niet helemaal opgelost, maar deze regering begon ook 2 miljoen US dollar te stoppen en ze doen het ook nog. Lloyd, je kan altijd naar Suriname gaan. Als je mazzel hebt in maart en in oktober en je gaat vroeg boeken, KLM-ticket, dan ga je hem onder de 1000 euro vinden. Tussen 850 tot 1047 voor een retour. En bij SLM kan je ook dat vinden, maar ietsje goedkoper, 848. En je hebt groot gelijk. Van SLM heeft maar één maatschappij en KLM heeft meerdere. Dus als er vertraging is, heb je risico. Maar ik ga je zeggen, ik ben afgelopen, gewoon willekeurig, 20 jaar, ruim meer dan 50 keer geweest. Meestal met KLM, de twee laatste keren met SLM, prima service, niets mee. Ja, je blijft een uurtje langer soms op luchthaven hier, Schiphol. Je blijft een uurtje langer wachten op SLM, op Sanderij, niks mis mee. Want je krijgt van alles, noem maar. Die service is misschien een beetje anders. Het is niet een topservice zoals je misschien naar Creta gaat, of zoals je naar Japan gaat, of zoals je naar andere landen gaat. Maar het valt mee. Ik roep de mensen op om gewoon naar Suriname te gaan, elk jaar te gaan. Denk na, muziekformaties gaan naar Suriname. Oudere mensen gaan naar Suriname, want er is een zorghotel in Suriname. Veel familieleden gaan ook naar Nauta. Laat me één ondernemer noemen, een Mila Bahadur Singh, die in Rotterdam heeft gewoond, ondernemer is geweest hier, jarenlang, noem maar op, heeft gewoon een bedrijf opgericht in Suriname en ze app vandaag, ik luister ook naar Ujala Radio vandaag, maar ze heeft een bedrijf, ondernemershuis opgezet in de stad waar ze mensen laat netwerken. Geen reclame voor hun, maar ze blijft meerdere jaren al in Suriname. Zijn ze gek geworden? Dus, en ze komt ook naar Nederland. En zo heb je verschillende mensen, dus een handelsverkeer is. Je hebt nu een rechter, een Nederlandse baccararechter in Suriname, die voor meerdere maanden ook in Suriname is. Onlangs heb je een professor gehad in Suriname, ook een Nederlandse man die overleden is, die in Suriname woonde en werkte. Kortom, je kan die ticket kopen. €850 tot weet ik veel wat. Ja, je hebt hoogseizoenen. Als je kinderen hebt, dan zit je in juli, augustus. Dat is duur. December is ook duur. Maar ik wil de mensen zeggen, je hebt de route. Schiphol, Sanderij, Johan Adolf Pengel Luchthaven. Je hebt de route. Parijs, Frans-Guyana, dat is ook EU. Parijs is buurman van ons. En Frans-Guyana is buurman van Suriname. Dat is ook Europa. Je hebt de route. Engeland, Heathrow bij wijze van spreken en Guyana. En je bent bij de buren in Suriname. En als je deze drie niet kan betalen, wat moet ik zeggen? Dan moet je elke zondag naar ons blijven luisteren. Dan moet je deze blijven luisteren. Robbie, wij zorgen voor waar al die mensen die tickets niet kunnen betalen of niet kunnen gaan, dat ze toch wel een Sernami en Surinaams gevoel krijgen vandaag.
0: Ja, even terugkomend over die staatsbedrijven van Suriname. Heel kort, Robbie. Mahamar Batiaira, is het niet beter dat Suriname al die staatsbedrijven gewoon privatiseert? Derde, want dan hebben ze die kosten niet ook.
1: Ja, je hebt groot gelijk, maar alleen staat dat in boeken en het is makkelijk. Maar als je gaat privatiseren, staatsbedrijven gaan grip verliezen op de bedrijven, dan gaan ze de volgende verkiezingen verliezen. Want in die staatsbedrijven zitten dus wat ik zei, daarom zei ik je, de private bedrijven is een verlengstuk van de politiek. Daarmee heb ik aangegeven in die top van Grasalco. Waarom pakken ze Grasalco niet aan? De directeur van Grasalco is zijn familieleden van Brussel. Dus je gaat in je eigen huishouden snijden en dat betekent je gaat die verkiezingen verliezen. Dus daarom doen ze het niet. Maar eens met je moet het gaan privatiseren, liever gisteren dan vandaag, dan krijg je een kleinere overheid en een modernere overheid.
0: Nou ja, de regering van Simons die zit al net iets meer dan een jaar daar toch? Veel actuele dossiers komen uiteindelijk op hetzelfde punt uit. Koopkracht, energie, veiligheid, infrastructuur, gezondheidszorg en de voorbereiding op olie en gas. En als je vandaag de balans opmaakt, zien we inmiddels duidelijke structurele veranderingen onder president

0: al bezig bestaande problemen te beheren, op te lossen? En op welk terrein moet voor eind 2026 aantoonbaar resultaat zichtbaar zijn? Heigas resultaat zichtbaar, Saname.
1: Nee, vanuit macro-economisch gebied niet. Het is een beetje stilstand, het is neutraal. Ja, een klein beetje geld krijg je, dan geef je aan veiligheidsdiensten. Wet op Surinamerschap liever niet veel op dat je veel beter zal hebben. De mensen moeten schoolpakketten nu kopen, schooltassen kopen. De mensen moeten bus kunnen betalen. Dus die 15% is dat resultaat, ik weet het niet. Eerste wat wij zeggen van UR, ook qua commentaar, is heb een plan, schrijf een stuk. Strijf een herstelprogramma. Maak 8 kantjes, zorg ervoor met goede alinea's. Dit gaan we doen bij onderwijs, dit gaan we doen met financiën, dit gaan we doen met olie en gas, dit gaan we doen. Ja, de bedrijven hebben wel een plan. Ze hebben ook een resultaatrekening, maar het is niet wat het wezen moet. Dus het commentaar op president Simon is, je bent een jaar en nog een paar maanden aan de macht. Kom met een degelijk herstelprogramma, renovatieplan, opbouwprogramma, een groeidocument, hoe je het ook wil hebben. Maar dat hebben ze niet. Ze kopiëren wel van de vorige regering, zetten iets erop. Een nationale ontwikkelingsplan bijvoorbeeld, zetten een paar deskundigen erop. Maar daadwerkelijke actie zie je niet. Wij wilden zien, wij commentatoren, mensen die ook hier wonen. Wat doe je concreet aan het veiligheidsgebeuren in Suriname? Kortom, zoals ze bij privatisering nog geen plan hebben. Zoals ze voor verkeersdoden geen concreet plan hebben. Met duidelijke acties. Zoals ze dus bijvoorbeeld voor de onderbreking van stroom geen plan hebben. Zoals ze ook geen plannen hebben met betrekking tot het stoppen van leerkrachten die naar het buitenland gaan. Ja, die dingen moet je koet, hoofdstuk voor hoofdstuk gaan doen. En op een bepaald moment moet je lezingen gaan houden, commentaren gaan verzamelen en veel meer talkshow en radioprogramma's gaan volgen, omdat de mensen bereid zijn om te helpen. En de wetenschappers, de mensen, de beleidsadviseurs en noem maar op. En mensen van president Simons. En vooral directeuren van bedrijven die ook naar dit programma luisteren, want die apps komen binnen. Directeuren van bedrijven, van MKB, van middenbedrijven, van banken, et cetera. Die moeten dus ervoor zorgen dat het maatschappelijk middenveld wat sterker wordt en veel concreter dingen gaan doen. Want de bankwet is gemaakt, de belastingwet is gemaakt. Nu moet je gaan moderniseren en handhaven en gaan implementeren.
0: Nou ja, we gaan even naar de luisteraars vragen. Robbie, ik doe je HLM Pieter, dus mensen kunnen nog steeds hun vragen stellen. Op 020-363-0808 in het programma Deal Hesernami, de stand van Suriname. Over keuringen van voertuigen zegt Imro uit Groningen. Imro reageert hierop. Hij zegt, het klopt van geen kanten. Elk jaar voor 2 maanden naar SU gaat hij dan. En voertuigen gaan niet naar keuringslokaal, maar hebben alle bescheiden van keuring gewoon. Kun je het een beetje volgen, Robbie?
1: Jawel, ik weet waarop hij doelt. Kijk, Suriname is nog steeds een land van een beetje connectie, hè? Wordt gezegd corruptie. Dus dat wil zeggen, als je auto wil laten keuren, je kent de politieman daar, dan breng je daar naartoe en dat doe je. Maar dat is de kromme weg, dat is de malafide weg. Hetzelfde geldt ook voor rijbewijzen. Als je rijbewijs verlengt en je bent diaspora, dan gaan die mensen zeggen, ja, je moet een connectie hebben bij de politie en dan krijg je, dan wordt het verlengd. Maar in welk land niet? Of het nou regelarij is, of nepotisme is, of tjoekoe is. Ik weet het niet. Ik ga die dingen niet doen. Ik behandel de correcte dingen. Het zal wel. Dat fenomeen zal er wel zijn. Maar wat ik wel weet, laat me gewoon bij mijn mensen blijven. Mijn neven, mijn broers, mijn zussen. Nee, mijn broers heb ik niet in Suriname. Ze wonen allemaal hier. Maar mijn zussen, zij doen het correct. Als ze een connectie hebben, dan gaan ze bellen. Ja, ik moet volgende morgen naar het buitenland gaan. Kan het verlengd worden of kan het vervroegd worden? Dat zijn reguliere dingen die je gaat doen. Maar als je een neef hebt en die is verpleegster en je wordt in het ziekenhuis opgenomen, dan gaat die neef je ook komen kijken of bezoeken. Dat gebeurt hier ook, dus in Bronnen voor ziekenhuis als je een oom hebt. Ik kan het ook zo zeggen, als ik naar het ziekenhuis ga en ik ken wat mensen, artsen, nemen ze ook notitie van me, zeggen, hey Robbie, hoe is het met je? En allerlei dingen, ik heb je daar gezien. Dus we chargeren die dingen van Suriname, omdat inderdaad, Bayloid, mensen het meemaken. Ze schrijven ook. Onlangs is iemand in het academisch ziekenhuis overleden. Die mevrouw heeft alles geschreven op Facebook. Porkelikisba. Van familie T. Ga geen namen noemen van dit is gebeurd, dat is gebeurd. De dokter weigerde dat. Toen heb ik een klacht ingediend, et cetera. Als je zo naar het feitenverhaal leest, zal het wel allemaal kloppen. Dat fenomeen is er. Maar je moet hem niet generaliseren. Je moet niet zeggen, heel Suriname is corrupt. Heel Suriname werkt met tjoekoe. Heel Suriname doet dat. Want dat is framen. Dat is verkeerd dingen doen. Dat is zeggen, nee, Suriname is

0: nette, correcte, beleefde, juiste, mooi land. Kan je zelf niet aarde, dan ga naar Guyana. Vind je het niet leuk, dan ga naar Curaçao. Vind je het te duur, ga naar Bonaire. Maar klaag niet. Doe zelf wat aan trainingen, aan seminars. Werk met oil and gas. Want anders waren die bedrijven toch niet daar gegaan. Nogmaals, beste luisteraars van diaspora, Suriname, Nederland. Er zijn 7, 8, 9, 10, 12, 20 hotels in Suriname. Jullie kennen ze allemaal. Maar Torarica bouwt veel meer appartementen. Marriott is goed bezet. En van wie is Marriott? Diaspora. Dan heb je Breeze Hotel. Van wie is Breeze Hotel? Diaspora. Van wie is... Dus zo kan ik doorgaan. Achter elk hotel zit er dus een samenwerking Nederland-Suriname. Nederland moet Suriname helpen met trainingen, onderwijskansen, goede opleidingen, integriteit, eerlijkheid. Dan gaat Suriname ook meedoen met die ontwikkelingen. Maar ik kan zeggen dat in Suriname er behoorlijk goede instituten zijn die goed werk leveren, die ook goede rapporten maken en ervoor moeten zorgen. Staatsolie is een internationaal beursgenoteerd bedrijf en is een voorbeeld in Suriname. Dus als Suriname vandaag luistert en ze ook allemaal kleine staatsolie kunnen opbouwen of bouwen of renoveren, dan gaat het goed komen. Ik ben een positief mens. Ja, ik ben een optimist tot in de kist.
1: Ja, nou ja, Robbie, we horen het aan je elke zondag ook op Ujala Radio deel. Tsunami stand van Suriname. Vraag nog van een luisteraar. Niemand weet wat Sumoharjo in Indonesië is gaan doen. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, maar Sumoharjo gaat elke keer naar Indonesië.
1: Oké, dus niks.
0: Hij is van huis uit is hij dus een Javaan, dat weet je.
1: Ha.
0: En hij zit bijna in elke regering. En meestal onderhandelt hij namens zijn partij. Dat hij een ambassadeur in Indonesië wil hebben. En officieel is Sumoharjo raadsadviseur. Ja, en hij gaat zeggen, ik ga die historische band aanhalen met Indonesië. Want ik ben raadsadviseur van de president. En ik ga gesprekken voeren met Indonesische autoriteiten. En hij gaat zeggen, ik ben voorzitter van de coalitiepartij, noem maar op. En dan gaat hij zeggen, cultuursamenwerking, Javaans erfgoed. Ik wil samenwerking uitbreiden, gedeelte cultuur, et cetera doen. En internationaal de Javaanse gemeenschap ook onder de aandacht brengen. Maar Lloyd, goede vraag. Het gaat om dat Suriname Javanen heeft, Indonesische mensen heeft. En Indonesië is ook een diaspora-land. Ik ben blij dat ook de beller of de apper dat heeft gezegd. Je hebt Jawa-spora, je hebt Chinese-spora, je hebt India-spora, je hebt Afro-spora. Die verbondenheid is belangrijk. En Paul Sumoharjo, die zorgt ervoor dat die verbinding onder meer tot stand komt op het gebied van immaterieel, cultureel erfgoed. Ik zou zeggen, Paul Sumoharjo, ga niet meer naar het buitenland. Je bent al boven 80. Doe het rustig aan. Stuur iemand anders daar naartoe. Misschien kan je dat geld ook beter beheren.
1: Yeah.
0: Maar ze gaan niet luisteren. Yeah. Hij zit in de coalitie, ze zit in de regering. Hij gaat blijven
1: 80
0: doen.
1: Jaar, 80 jaar. Kan je nagaan. We moeten afsluiten. Dit programma Deal Hestanami, ja. Stand van Suriname. Veel mensen hebben een heleboel vragen, maar die komen wel de komende zondagen. Elke zondag vanaf 1 uur gaan we dit programma voor jullie brengen op Ujala Radio. Mits Robbie niet op vakantie gaat natuurlijk. Je hebt vakantie, Tjel, jij gaat naar Riga, maar we gaan wel daar in plaats daarvan wel iets brengen, maar dan met betrekking tot Suriname. Maar zover is het nog niet. Suriname, Robbie, nog een afsluitende vraag aan je. Suriname praat veel over de miljarden die vanaf 2028 uit olie moeten komen. Hè? Maar als we vandaag al moeite hebben met de begrotingsdiscipline, EBS, SLM, gezondheidszorg, veiligheid, infrastructuur, is het op zich baarbaar aanwezig. Waarom zouden we erop vertrouwen dat het straks met de miljarden wel goed gaat?
0: Ja, daar hou ik mijn hart vast. Want als je met weinig geld niet goed kan omgaan, welke garantie heb ik dat je het met veel geld goed zal doen? Dus dat is een zorgding die er is. En daarom is het van belang om te analyseren en te luisteren naar hoe andere landen het hebben gedaan. Noorwegen bijvoorbeeld, om een spaarfonds te gaan bouwen. Ik behandelde ook vandaag, iedereen moet een beetje gaan planten. Het begint bij dat elke Surinamer een moestuin aanlegt. Echt waar, een klein tuintje, want dat is jouw spaargeld. En het advies is ook van, als je dat bespaart en aan een beetje geld zet op je spaarrekening, dan ga je ook wat geld overhouden van je huishouding. Nou, dezezelfde tip is van belang voor de regering. Let op, er komen straks miljarden binnen. Suriname gaat booming worden. Ik verwacht zelf van dat Suriname highways zal krijgen. Ik verwacht dat ze misschien flatgebouwen zullen opzetten. Ik verwacht ook een klein beetje als Guyana. Meerdere hotels. Maar er is geen garantie dat ze goed ermee zullen omgaan. Daarom is het van belang, beste luisteraars, ook tot slot, dat je een goede keus maakt elke 5 jaar wanneer er verkiezingen zijn. Dat je ook jezelf opleidt om lid te worden van het parlement of van de staatsraad of een econoom wordt of een ingenieur wordt. Dat is wat we pleiten. Kitu parie, je wil leren. Vandaag is UR bezig elke zondag met een ruimere programma om je erop te wijzen dat u ook stage in Suriname kunt lopen. Dat uw kinderen ook daar kunnen afstuderen. Dat u ook in het Caribisch gebied iets kunt bereiken. Ook in Trinidad en omgeving. Niet alleen in Guyana. Dat wanneer u gaat cruisen in Amerika, dat u dus in Barbados terecht kan komen. Het is 2 continenten, Europa en Zuid-Amerika. En het is 1 brug die we moeten slaan. En de tip die aan Suriname gegeven wordt is: maak je begrotingswetten moderner. Zorg ervoor dat je beter handelsbalans hebt. Zorg ervoor dat je een sterke belastingdienst hebt. Zorg er verder voor dat je op elke afdeling ministerie integriteitsadviseurs hebt. Zorg ervoor dat je sterke banken hebt. Maar vooral dat je sterk gaat handhaven op het gebied van mijn eigen paradepaardjes. Liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, compliance, fiscaliteit, budgetair, noem maar op. Maar het is een heel scala aan dingen die we de komende periode stuk voor stuk nader kunnen uitdiepen. Ja. Maar nogmaals, u moet die brug blijven slaan tussen Suriname en Nederland.
1: Nou, Robbie, dankjewel. Ik weet niet of de mensen het stukje over Rodney Leisner hebben gehoord, want in het begin haperde de techniek een beetje. Heel even in het kort over Rodney Leisner. De speurhonden uit Nederland hebben nog steeds niks gevonden. Kan je heel kort iets over Rodney Leisner vertellen?
0: Klopt. Dus de delegatie van John van der Heuvel is in Suriname. De politie heeft ook zijn medewerking toegezegd om met speurhonden naar Suriname te gaan. Maar speurhonden vinden geen spoor van vermiste filmproducent Rodney Leisner. En wat er gebeurd is met de vermiste filmproducent is nog steeds een raadsel. John van der Heuvel is ook niet verder gekomen. Alle overige berichten van er is mogelijk een lijk gevonden of een lijk verre staat van ontbinding moeten we. Het is niet correct. Het is niet van Rodney Leisner. Zoektocht gaat door. En ik hoop voor de familie dat hij gevonden wordt. Liefst in levende leven. Ik hoop dat hij ergens gegijzeld is, noem maar op, of ergens verblijft. Dat hij iets van zich laat horen. Maar ik hou mijn hart vast. Maar tot nu toe geen nieuws, geen mededelingen. Speurhonden hebben tot nu toe niets kunnen vinden.
1: De speurhonden hebben niets gevonden. Verdachte is wel aangehouden. Bij verdachte Hega Kono. Is ook wel mee?
0: Ja. 2 Cubanen hebben ze aangehouden. Dat was het echtpaar dat op een van de zwemgebieden van Saramaca daar was. Waar de zogenaamde auto, Kia Sorento, een witte Kia Sorento van de vermiste is gevonden. Uitgebrand en begraven in een zwamp. En de hoofdverdachte is de man Tori Lal. En Tori Lal wordt nu gezocht en het Openbaar Ministerie is op zoek naar hem. Hij is overigens een Nederlander en Tori Lal is de ex-schoonzoon van Dilip Sarju, maar hij was al gescheiden met Warsha Sarju, dus dat is dingen. En Leisner was werkzaam als directeur bij Rudisa, eigenlijk de post die vroeger Tori Lal had. En sommige mensen speculeren ook iets in de familiesfeer, maar ik zou niet durven wordt gezegd van dat er mogelijke relaties onderling zijn, maar de hoofdverdachte is iemand die bij Rudisa heeft gewerkt. Degene die het geld vrij heeft gemaakt om te onderzoeken is Warsha Sarju, enig dochter van Dilip Sarju. En degene die vermist wordt is ook iemand die daar als CEO heeft gewerkt. En de politie is bezig om inderdaad klaarheid te brengen. En ik hoop echt waar dat er klaarheid er in deze komt, want dit onderwerp houdt Suriname flink bezig.
1: Ja, want ik hoorde speculatie, hoe is het, een keer van dat die ex van mevrouw Sarju, kan hem heen, waar ze Sarju zeggen. Upper Exoc is eigenlijk een vakantie of zo? Is dat een roddel?
0: Nee, dat kan ik niet beoordelen. Nee, dat zou niet kunnen. Maar als ze op vakantie is geweest, dan zou het puur zakelijk kunnen zijn. Kijk, het kan ook zo zijn, wat speculatief, hè? Speculatief, puur speculatie. Er wordt ook geredeneerd van dat Warsha mogelijk een relatie zou hebben met die Rodney Leisner. Tori Lal, die de vader is van het kind van Warsha, kon niet verwerken dat Rodney de stiefvader is. Dat is puur speculatie wat op social staat.
1: Ja.
0: En dan ga je dus vanwege de problemen die zijn in relatiesfeer, want die twee kennen elkaar, want die twee zijn ook nog betrokken geweest bij Rudisa. Dan ga je wraak nemen, rancune. Dan ga je hem lokken richting Saramaka, ergens vakantiehuis van Tori Lal, dat wordt gezegd. Want de politie heeft tape en opnamebandjes kunnen volgen waarin de laatste drie woorden van Rodney Leijster was nice, nice, nice. En dat zegt hij tegen waarschijnlijk Tori Lau. En dat ga je zien als bewijs. Dan zegt van, oh ja, waren ze in het verleden vakantie geweest? Ja, Warsha Sarju gaat vaker naar het buitenland. Maar ze is de eigenaar van alle Rudisa bedrijven. Een geweldige company in Suriname op het gebied van brood en weet ik veel wat, allerlei dingen. Maar let er wel op, Rodney werkt daar en Tori Lau, dus zijn veel argusogen op dat bedrijf gericht. Vandaar dat €50.000 is vrijgemaakt om dingen te zoeken. Maar nogmaals, de inzet van de zoekhonden uit Nederland, en we praten nu over vanaf 15 augustus, hè, is dus deze zaak aan de gang. Die heeft dus, de inzet van de zoekhonden heeft niks opgeleverd, ook geen stoffelijk overschot. De honden zijn geweest op een speciaal plek in Saramaka. Die honden zijn getraind, ook op het gebied van zoeken. En nu is men bezig te kijken naar aanvullende graafwerkzaamheden en andere plekken. Want het zou zomaar kunnen zijn, die Otowara Saramaka me. Maar die man, dus de verdachte niet, maar dus mogelijke vermiste, mogelijke slachtoffer, die zou ergens anders kunnen zijn. En als je meeneemt naar Cuba, of je gaat hem brengen naar Bensdorp, of achter Brazilië, of weet ik veel, nou, dan gaan die honden het nooit kunnen vinden. Want zoek je wel mooi, maar ook naar doet naar zoek.
1: Oké, Robbie, dankjewel voor je bijdrage voor het programma Deal Hesanami, de stand van Suriname. Een uitgebreide uitzending vandaag, want ik heb het programma Nara Hama. We zijn er weer op de zondagmiddag vanaf 1 uur met heel veel nieuws uit Suriname. Aatjem lukt er niet uitgebreid, maar het hele over Suriname. En ik denk dat de mensen nu helemaal bijgepraat zijn, toch?
0: Ik blijf het altijd zeggen van My Lloyd. Je hebt geweldig werk verzet om Suriname en Nederland te verbinden. Alle luisteraars in Suriname, hartelijk dank. Alle luisteraars hier in Nederland, van Almere, Amsterdam, al die mensen die geappt hebben. Dank, dank, dank, dank, dank. We blijven die verbinding met elkaar maken. En we blijven die kahanis met elkaar delen. Tot volgende week. Ram, ram, namaste. Assalamu alaikum. Goedemorgen, wan. Boeshonde.
1: Ja, goedemiddag allemaal. En dankjewel, Robbie. Mooi zijn hier.
0: Goedemiddag. Dag. Brasa.
1: De kaap is een heel mooi programma. Het is genaamd Dil. Hij is Sernami. De stand van Suriname. Met

Devinder Singh, Sivnath Kewas, me vyavn surhe. Wacht, wat kan die deze man toch goed zingen? Ujala Radio, je hissen wel hoor. Bij Jaap, Sjaan met 10 beste zonen programma. Maar bij Peeske, jijga. Als het goed is, uit je bij programma buiten gaan hangen, Peeske, wel hè. Zeker doen weet ik niet, maar dat hoor je dan zometeen van mij wel. Ik denk het wel. Dat hoor je dan zometeen van mij. You are Ujala Radio, kisri hamapko ye nahmasunani gujare hai. En gayak hai Shekhar Kumar.

warm draai ik Shekhar Kumar. Het is Shekhar Kumar die een concert horen willen in de Meervaart. Met Miles Mubarak, Boyke, dat het in Nizam Wagen zijn. Zaterdag 19 september in de Meervaart. Als jij je kaarten nog niet hebt gekocht, doe je al die kar. Koets je ticketbakje regen. Doe snel zijn kaart. En als je een stadspas hebt, Amsterdam, keer Basino Klee. Als jij een stadspas hebt, dan kost jouw kaartje maar €3,50. Ik stas pas kelie ik karta. Stuur je mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. En als je geen staspas hebt, kooi baat, hè, want die kaarten zijn niet duur. €20, €15. En je zit daar op een zaterdagavond. Met geweldige mensen, mooie mensen en een geweldige concert in de Meervaart. Wordt een mooie avond. Koop je kaart via meervaart.nl. Rang 1, €20. Rang 2, €15.

Hij is er op 19 september in de Meervaart. Abnakaart. Koop je kaart op tijd hoor. Abnabolle bij Rosrochta. Eigenlijk Rochel Borila. Maar abham taggeli bolle bolle. Dus toelong abnese dekle op meervaart.nl. Kaartje kost €20. Rang 1 kleer, rang 2 kleer €15. En als je een staspas hebt, doorpas ik je een staspas. Per staspas 1 kaart. Stuur maar naar kaartverkoop@meervaart.nl. En dan kost jouw kaartje. Koop voor je papa, voor je mama. En dan hebben ze ook een hele leuke avond. Zaterdagavond raadkezaad weer ze inloop. En programma Smaatkia Jega Ratrico Barbetje. Dus een hele avond. En je krijgt een drankje. Gratis garderobe. Gratis toilet. Toe jij ze. En zorg ervoor dat je dan geniet van je gratis drankje hier op deze avond. En Iraatke gaat hier. Die avond is hier aanwezig ook Sudhir. Sudhinanen is er ook, ja. En nu, Boyke Datadien. Boyke Datadien is er ook. Zaterdag 19 september. Meervaart mee. Ham, 10 uur het programma naar willen. Tot 3 uur ben ik er. En 10 uur, vanaf 3 uur, neemt Subhaas het van mij over. Subhaas, de jarker. Je hebt er niet joos mee gegaan. Dus eigenlijk moet hij een beetje rustig aan doen. Subhaas, Torase. Aramse.

Boyke Datadien gewaas weer jaam dus hè. En Boyke Datadien is op 19 september in de Meervaart en we hebben meer wat te melden, maar hoe gaan we ook bian zijn. Bian moeten we ons hebben. Aatjena. 19 september, dan gaat het gebeuren. In de Meervaart. The greatest voices of Bollywood. Nizam.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. de-guru.nl.
3: Ujala, Lari Heyan Valisanitje, zaterdag 19 september. Ujala's, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Biskazaar. En 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Nizam Vagi Tuzeng, Mausmu Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van, ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa, Wacht P. Geriedlina. Koop je kaart op tijd. Had me nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaart mee. Raadkissen mee, AWC. Zaterdag 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. Larehe Ujala.
4: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
5: Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
13: You are. You are. You are.
14: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet overweegt het vuldoel voor gasopslagen te verlagen van 80 naar 65%. Minister Van Veldhoven stelde in WNL op zondag dat dit veilig is, omdat de gasopslagen momenteel al voor 50% gevuld zijn en er extra LNG-capaciteit beschikbaar is. Het Groningenveld blijft wel gesloten. De overstromingen in Nepal en Tibet hebben 1384 doden geëist, 1341 in Nepal en 43 in Tibet. Het Himalaya-gebied werd ruim anderhalve week geleden getroffen. Er zijn nog bijna 5000 vermisten in Nepal en meer dan 500 in Tibet, waaronder twee Nederlandse toeristen. Reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. De herdenking in Nijmegen voor de beveiliger die vorige week in Overasselt doodgeschoten werd, gaat vandaag niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, heeft de herdenking afgelast vanwege veiligheidsoverwegingen, zo liet de vereniging weten. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon kwamen vanochtend zeker 4 mensen om het leven. 2 in Arab Salim en 2 in Nabati al-Fakka. Zeker 20 mensen raakten gewond. Israël voerde de aanvallen uit als reactie op droneaanvallen van Hezbollah en spreekt van een ernstige schending van het staakt het vuren. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बे प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे लगे ना नजरिया अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: plastic.
1: Ja, Nizam Wagdesijn was bezig natuurlijk. En opeens kwam de commercial. Ja, sorry. Hobbitje heen hoor ik het toch? Nizam Wagdesijn aanwezig op Ujala's Tujanet. Ujala ke. Concert, al je concert, honne wel her. In de meervaart, Ane Valle, Sanitjer, Arobi, 19 september. Astorega koffie, chai. Goedemiddag.
2: Nee, helemaal geen koffie en chai. Lloyd, goedemiddag, Kees.
1: Goedemiddag.
2: Hij liet ook het dik, hè? Ja, hij liet ook het dik, hè? Door situatie, hij liet dik, hè?
1: Ik leuk toch een mooie kapra, bij hem kan je studio met niet, hè? Fris dus, hoi, kan je waar het
2: इतना सा नाम के तू हलचल कर दे ले
1: अरे ना बोल ना बोल
2: देखी तोर हैं तोर तबीयत तोर सिचुएशन हम अभी देखे चेक करें टेंपरेचर
1: द स्टैंड फन लॉयड हैं
2: तोर स्टैंड तो हम अभी चेक करें सवेरे गले बाल खेले खूब हार गए ले
1: ऊपर
2: रेडियो पे जीत गए
1: हार गए या eigenlijk ben ik een beetje teleurgesteld in Ajax. Ik wil wel de supporters van de PSV feliciteren. Zo zijn wij natuurlijk Amsterdammers. Maar ja,
2: heel sportief zijn we. Ja. Nou, ik heb wel gekeken naar die wedstrijd van Lloyd. Mooi, hè? Ajax, mooi kelis beheer.
1: Ja.
2: Maar de zogenaamde cultuurbewakers.
1: Ja.
2: Klaassen en Berghuis.
1: Ja.
2: Die twee gekke jongens hebben 200% kansen gewoon verprutst in de eerste helft. Doe nog balwan je liker doet. Hamor toe liker dit jaar ook balwa.
1: Beste hamlok je liker.
2: Chali hamlok solliciteer keren. Sorry. Iedereen heeft eigen ambities. Wij hebben die ambitie nog om Ajax kampioen te maken.
1: Ja.
2: Nee, maar als die twee cultuurbewakers, die zakkenwassers...
1: Boy.
2: Dan man kan jij geen mareke, zeg maar. Echt
1: weekend wat poriker doen ze, toch? En direct
2: helemaal pori.
1: Helemaal pori.
2: En de eerste helft, ik heb echt genoten van de eerste helft. Dat was een hele goede wedstrijd.
1: Al hebben ze Ajax op GT, al hebben we kampioen, hebben we zaal zeker. Maar dat is nog niet zover. Ik bedoel...
2: Maar toen Chintanakar, hebben we GT gegeven. Trouwens, jouw uitzending van net... met Robbie Makker, complimenten Lloyd daarvoor.
1: Ja, dankjewel.
2: Aan jouw adres en aan Robbie Makker.
1: Ja.
2: Zo gepassioneerd, zo mooi uitgelegd. Mijn kinderen wilden er tussendoor praten. En bolie, eventjes.
1: Het is spannend. Je zit het ja, dan is het zo spannend. Ik had hem ook binnen onderbreken. Oké.
2: Hamang la titel wa badle programma ke Robbie for president.
1: Ja. Robbie for president. Nee,
2: ik ben een mooi president dat ieder jaar chasen naam gaat die.
1: Jij zegt wat ja heiga, of is niet kam wie kere, dat kan dat mooier het.
2: Robbie, wij zijn bereid om de ticket voor jou te betalen. Toen ga je zijn naam kenja, president toe hoja. Hij is een admijer had, integer, chalak. Dat is waar ze beter gaat.
1: Ja, inderdaad.
2: Maar dit soort knappe koppen moeten eigenlijk een bijdrage aan Suriname gaan leveren. Alleen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Ja.
2: Want hamluk leven jaamba, hamluk jaampe gwinti hoegeli, hamluk jaampe kaam karila, sapkoch karila. Dus je kunt niet zomaar ook overstappen. Maar ik hoop dat er mensen geïnspireerd raken. In elk geval blijven luisteren naar...
1: Deel heeft zijn naam in stand van Suriname. We hadden twee uitzendingen gemist van hem. Dus ja, we dachten van we gaan het vandaag wel even uitvoerig over Suriname praten. Maar daar ben je helemaal bijgepraat, toch?
2: Lamba Chowra programma. En natuurlijk, ik wil startraap hier.
1: Ja.
2: In een nieuw jasje. Eigenlijk ook een bestaand programma in een nieuw jasje. Op een ander moment, ander tijdstip.
1: Ja.
2: Iets uitgebreider, iets meer tijd genomen. Maar... Ik vond het heel erg gaaf. En samen met mij heel veel andere mensen dus.
1: Uiteraard.
2: Complimenten aan jullie beiden.
1: Ja, dankjewel. Nou, maar volgens mij moeten ook de hele mensen achter Ujala ook compliment geven. Want Ujala is heel erg goed beluisterd. Aatsam de Klee. Ieder links, rechts kan hij berichten op bericht hier en daar. Dat Ujala...
2: We kunnen het even hebben over cijfers. Robbie houdt van data, toch? Van cijfers.
1: Ja, Robbie is van de data, ja.
2: De data. Maar inderdaad, daarop kun je sturen. Daarop kun je beleid maken.
1: Ja.
2: Want je moet eerst iets kunnen meten.
1: Ja.
2: Als je toen aan meet kan, dan ga je op onderbuikgevoelens beslissingen nemen. Dat kan toch niet?
1: Meten is weten.
2: Zo is dat. Meta Sani, dat weet je. Maar weet je wat me opviel?
1: Ja.
2: Dat hij jouw brother Lloyd ging noemen plotseling. Hij is begonnen met Bhai Lloyd. En gaandeweg het programma noemde hij jouw brother Lloyd.
1: Ja, maar het begon interessant te worden voor hem. Want hij kreeg de juiste vragen voorgeschoten.
2: Maar ook
1: hè?
2: Er moet jij met kortsluiting naar is. In plaats van Bhai Oesuk. Het is brother Lloyd. Brother Lloyd. Ja, brother Lloyd. Brother Lloyd. Hè? Gelukkig ben ik geen brother Lloyd. Hè?
1: Geen brother Lloyd.
2: Nee, maar het was leuk. Lloyd.
1: Ja.
2: Ham katri usama yape, brunch.
1: Ha.
2: Thora deri me jagli. Weet je, daarom hebben we tijdstip ook verplaatst.
1: Ja, ja, ja.
2: Mensen die zaterdagavond nog feesten, jij zei toe, or ham. En trouwens, Robibi, or de janetja.
1: Ja.
2: Zijn niet elke keer een verplichting, ham
1: ja, ja, ja, ja, toch?
2: Ieder feest, ieder huis. Dus voordat je in bed ligt, is het soms al 3-4 uur.
1: Ja.
2: Sabere.
1: Zeker.
2: En dan, das ben je sabere, jakke, soeneke, banaanweke, is best wel tricky, hoor.
1: Zeker.
2: Dus 1 uur is geweldig, echt waar. Je bent aan je brunch, je bent aan je lunch misschien,
1: ja,
2: afhankelijk van hoe vroeg je opstaat. Maar een moeilijke zon het jaar, echt waar.
1: Maar op de achtergrond is de radio. Je bent op de hoogte. Je weet wat je moet doen. Ik denk dat Johan Boel zegt, ik ken dat Jenneke Tjahin Jai zijn naamje heel pikker. En ik sta niet aan de zijkant.
2: Hamjaila, hamjaila. Hamme rock, Lloyd, hamme rock, hamjaila. Toen hamme dat rockje het, hamjaila.
1: Deze toe bij Hardan Boel, ga niet aan de zijkant staan en kritiek leveren.
2: Doe mee.
1: Doe mee.
2: Precies. Dus ik hoorde de irritatie af en toe bij hem doorklinken.
1: Ja, ja, ja,
2: terecht.
1: Hou ze aan een beetje haar.
2: Nee, maar dat maakt het echt. Je moet echt zijn, Lloyd. Hij meent het ook echt. En dat vind ik leuk aan mensen.
1: Ja.
2: Je moet dingen niet zomaar zeggen omdat Kongoli Kalba. Je moet dingen uit je hart ook zeggen. Agar door deal met doek lagega, omdat andere mensen zomaar ongefundeerd, alleen maar kritiek uiten.
1: Ja.
2: Al die azijnpissers, kom op joh, kap ermee.
1: Ja.
2: Kap ermee, doe iets positiefs. Sta er een beetje positief in. Of als je een aanbeval hebt, doe er een zeker dat doe je apne jai kar, bhaiya. Maar sta niet langs de zijlijn alleen maar te schreeuwen en te doen. Hou op, kap ermee.
1: Ja.
2: Maar jij wilde naar feiten.
1: Ik wilde naar cijfers en feiten. En Ujala is...
2: Kijk, Ujala Radio Kebari. Eigenlijk doe je... Ik ga het in 3 stukjes hakken, Lloyd. In 3 kleine stukjes. Ujala Radio zet volop in op de JAB. Dus... koi purana lokjon haiga oudere admi socha choi u konchi haiga bhaiya u haiga ego nawa forum fan fm pehle ra am ta am ke baad al fm ke baad diya bhai dus fm jon haiga u passe hi hai u beet gaya hai sunne walo
1: over een paar jaar dan is het helemaal passe ja
2: u dhire dhire don ba dus Ujala set al een paar jaar in follow up op diya bhai dus ka hovega diya bhai groeit dine din pe Ujala diya bhai groei hovega Ujala enige radiostation hè, desbhar mein.
1: Landelijk.
2: Hindustani ke radiostation, jo landelijk ba deya baby. Dus tu chahe jahan pe aate, tu Ujala suniye. Dus dat is geweldig.
1: Ja.
2: Sinds 2020 hè, Lloyd.
1: Ha.
2: John auto aavega, John auto banega.
1: Ha.
2: Europese markt pe John aave, dus Nederland pe aavega. Die zijn verplicht om deya baby in te bouwen. Dus zeker auto or puran ba, vanaf 2021, 20 se George kega eind 20. Jeker auto or puran ba ose oké na hoi de jabe side. Maar jeken 6 baris purana auto ba, side auto wat or 10 baris puran hoi gebat, dat oké na hoi side. Maar jeker auto op 6 baris ba, en meeste mensen hebben een nieuwe auto hè, Hindustan zeker. Kito u lease karega, kito u kinis ba, kito, hè, Hindustani ke mooi hega, chijwa. Dus zij hebben standaard DAB in hun auto, Lloyd.
1: Ja.
2: Waar, dus automatisch chijwa DAB pe chal jayega, to suniye, chahe jahan pe. DAB ke voordeel hega ki geluid jo hai ekdam digitaal hai.
1: Maar Ujala ke geluid bhi mooi hega.
2: Ha, digital audio broadcasting okar matlab ba, DAB. Digitale audio broadcasting. Dus ook een matlab maar naar ruis, naar chui, naar chai, kuch, naar ekdam top geluid.
1: Ha.
2: Ujala Radio dus eigenlijk kies karega voor de toekomst, Lloyd.
1: Ja.
2: Hamlok na mangila fasi rahe AM me, FM me. Hamlok mangila ba DAB me kaske. Oi gaat hamlok landelijk om een bati. हम लोग के प्रोग्राम जो नहीं खफारियत आएगा, म्यूजिक को जो नहीं खफारियत आएगा, रकम रकम के प्रोग्राम आएगा। अब नत्तु बनैले बात है न्यूज और चुनाव ऐत खबरैत में त्रोबी माँ हम लोग के कॉफी अंचाई जो नहीं, हम लोग के दूसरा दूसरा प्रोग्राम जो नहीं खबल दखा लमाल में ताल दी है मोय म्यूजिक verkeers informatie professioneel.
1: Ja.
2: Fileberichten, fileberichten, verkeersinformatie. Ik heb het al gehoord.
1: Ja, ja, ja.
2: Weerbericht professioneel. Nieuws professioneel. Her ghanta pe. Dus wat wij doen is eigenlijk toekomstproof. Zo moet radio zijn. Or hamluk biswas karila in de manier waarop wij dat doen, Lloyd. Dus, or tu mange cijfers janne?
1: Ha, maar oei, tamo gorila kapse.
2: Tu mange janne?
1: Ik luister naar een betoog van jou. Maar up to betaal.
2: Dus, ujala tu soon sa kijken online. Dus ook een matlab a internet ke zarije.
1: Ja.
2: John dan mis unega met internet radio. Ja to op een mobiel pe. Ja to op een computer pe. Oké, bolal ja internet radio. Daarnaast natuurlijk DAB+ pe.
1: Ja.
2: Dis wab her me.

0: Doe je met de 1000 gestarte streams per week.
1: Ja.
0: Anno spotu. Het is geen grap. 8000. Na Chau Hajar. Na Chau So. 68.000.
1: Na
0: Ujala i bolega. I officiële meeting John Hove Nederland me bolega. 68.000 streams per week. Ek hapta me. Ja. Na ek mahina ke over ambat jaila. Na ek baris ke over ambat jaila. Ek hapta me. 68.000 streams per week. Daarmee, Lloyd, komt Ujala Radio volgens het officiële NMO, John Meet Karega, audio standaard, John Audify publiceer Karega, officiële instantie, komen wij op circa positie 34 uit, Lloyd.
1: Ja. Nou,
0: 34, ook er met officiële rapportages, hè? Hamluk Oper Ayla. Ose jada higa natuurlijk veel meer, maar officiële reportage waar mij is likhalba.
1: Yeah.
0: Bijvoorbeeld Limburgke radio, John higa, Limburg 1. Yeah. Barka radiostation, John ke miljoenen milega.
1: Yeah.
0: Sarkar teraf se. Ose or barka hamlok bati.
1: Lekker
0: dus dat is toch geweldig?
1: Ja, is toch
0: Radio
1: mooi.
0: Oost, Slam, Noord-Holland, themakanalen, John higa. Maar ook bijvoorbeeld Radio Rijnmond.
1: Yeah.
0: Radio Rijnmond heet dan mijan higa. Hem Ujala net ook er ura 34 pe, hem ook 35 pe.
1: Ja.
0: Hem ook us heb keraha 66.000, en hem ook keraha 63.000. Dus verschillen wij dan chota higa. Wij zijn dus, hem ook bol se kila, we zijn even groot en even goed beluisterd.
1: Ja.
0: Als Radio Rijnmond, John, ik ook tientallen miljoenen bedrijf higa.
1: Ja.
0: John, me sarkar etna paisa pompu karega.
1: Hem ook ke kuch na mile hesu nu al, hem ook ke kuch na mile. En toch krijgen we dit voor elkaar, hè?
0: Dat doen we geweldig, Lloyd. Ujala als enige MTV-netwerk bij John Higa Nederland. Dus op haar kooi na Higa. Ik kooi Hindustanike station op haar na Higa. Khali Ujala Higa landelijk. Khali Ujala. Sunne walo je naam hangen biswaas kere, tu jai ke check kerle. Hamme na biswaas kere, Lloyd ke na biswaas kere, te keke biswaas kere.
1: Oh, je toch. Hamme ke na biswaas kere, te keke biswaas kere.
0: En ik ben er ontzettend trots op, Lloyd. Ki hamlok etna chota gemeenschap hoi ke. Hè? Toch zijn we in staat om bij die top 35 te horen van alle streamingstations. Het is toch fantastisch?
1: Ik vind het.
0: Het is toch geweldig?
1: We zijn er allemaal trots op. Alle collega's, alle omroepers, alle kermtjaridjes van Ujala Radio. Top, top, top, top, top. Dit is echt goed nieuws voor ons allemaal.
0: Wij feliciteren jullie allemaal. Zo'n wel het naar het te kuch naar haar. Toelen naar het te kuch naar haar. Hamlok Jabati, Ujala Jahiga te torkaren. Dus blijf luisteren, blijf genieten, blijf ons joinen, blijf het doorvertellen, blijf andere mensen ook vertellen van hé, toen mag je mooi radiostation zoenen, toen mag je genieten, top kwaliteit audio. Dan moet je naar Ujala luisteren. Toen mag je jabber jabber programma's zoenen. Toen mag je mooi gevarieerde gana's zoenen. Ujala radio zoenen. Oké, bollet jij gaat format, Lloyd.
1: Ja.
0: Hindustani me, radio taal me. Oké, go format bollet jij gaat. Oké, met leba, sabere John Haiga go dusar gana chalega. Sancha ke June pe go dusar gana chalega. Raad ke June pe go dusar gana chalega. Or oker over hamlok mooi se sochila hamesha. Or oker over hamlok soch ke programma banaila or gana chalaila. Dus, sune valo. Hindustani log, believe in yourself. Tu apne mein biswas kar. Apan Hindustani, tu apne ek na girao. Apne mein biswas kar, apne ke steun kar. Da komu echt veel verder dan elkaar, kaise bolega, da maat te nemen. Mooi ze bolle?
1: Ha, mooi ze bolle. Krabunakar. Maar,
0: Janam janam ka saath hai,
1: tumhara, hamara.
0: Ganwa hai tu kehta ho?
1: Ha.
0: Oh, hier is hij.
1: Nizam Vagidzai. 19 september in Mirfa. Met Mumbai Beats. En Nizam Gezaar. Boyke Dadadin. Mouse Milberoy. Shekhar Kumar. Ayan Mukherjee. En kopie kaart op tijd. जो लोग आगे से ना कीने बा या तुम लोग के अब तुम लोग के मोई मोई जगह बालकन पे बैठे के पड़ेगा

0: of the Year.
1: Ja, dit is een geweldige live recording van Nizam. Waar ik zijn tijdens een van onze concerten in de Meervaart. Nou ja,
0: dus dit zijn die kippenvelmomenten toch, Lloyd? Hier ja, moet toch. Je bij zijn geweest. Natuurlijk zo'n ze krijgt eraf.
1: Ja. Ja, je kan op onze YouTube-kanaal dit beluisteren. Jerem Kazaat, hem van Nizam Waar ik zijn. Het klinkt toch zo mooi, het geluid daar in de Meervaart. He?
0: Fantastisch, dit is gewoon live recording.

0: Rotterdam. Je pakt de auto, toch een hoef van Koreaal, kan je zeggen, bordje. Toch ik ga die bijtrek bij een luxe auto met DAB en je rijdt naar Amsterdam en je maakt een fantastische avond mee. 19 september, zaterdag, heel leuk. Ik hoor Jalek Sonade.
1: Ja, live recording. En trouwens, voor de mensen thuis, als je daar komt, je krijgt een gratis drankje, gratis garderobe, gratis toilet. Toen ben jij zeker, ja. Al kon je gratis mee leggen.
0: Hamlok een beetje laptop zingen.
1: Jullie krijgen ons ook mee op die dag. Die avond. Zijn niet een keer raad,
0: heren?
1: Sunona.

0: onze eigen zanger, hè? Nizam Wagyu, zijn ze nu al ook? Tor gaat in meervaart mee. Is hij er ook met Moon My Bees en Mouth Me Roy, Ayan Mukherjee, Shekhar Kumar en Boyke Dadadim. Aburahua Sudhir Biriga.
1: Aysenabol. Uwekda madamia chatakba. Behestra vasitromjara, Sudhir Kapil.

0: 40 bericht ik heb wel.
1: Nou, ga met namag bolleke.
0: Oh, namag bolleke.
1: Hij is boven de 40, ga met namag bolleke.
0: Oh, boven de 40. Oh,
1: toen hij onder de 40 was, mocht ik het zeggen, tot vorig jaar. Maar, ab namag bolleke. Nee, maar Jaysego CD, chalega, no? Jaysego CD.
0: Ja, is toch geweldig. Is toch geweldig, dit?
1: Zometeen nog een chalek.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Nisam, waar ik er zijn, is er
1: kijk
0: zeker.
1: Kijk, jaluk wordt een jaar geleden.
0: Nou ja, he? Kijk.
1: Ja, Mousmi, je hebt jaluk van Mousmi
0: ja,
1: ook daar.
0: Ja, Mousmi, jaluk hebben hem zo'n huisje gedaan. Dus als jij nou...
1: Sunadija, toch natuurlijk.
0: Hamlok Sunayla, maar praat jij mij even verder.
1: Ham bat jayla gewoon plata. Ham plata bat jayla. Toe chinta nakker. Jaysa Robbie or toe bat jayla.
0: Ja.
1: Die vragen van je waren wel goed voorbereid, toch
0: leuk. Ja, zeker. Suna, met Robbie moet je wel goed voorbereid zijn. Na voorbereid rie je, dat doe klaar.
1: Maar Danila kijk er haat raar om. Hamloke vriendin ke haat om.
0: Hamloke vriendin. Hamloke redactie. Hamloke redactie. Maar jabberjus redactie.
1: Bout jabberjus. We hebben complimenten gekregen, Lloyd. Direct. Van wat een fantastische vragen.
0: Ja, maar, dus maar als die redactie er niet is, dan hamloke programma hier naar mijn eisen klaar.
1: Gelukkig redactie ake hoofd. Hamilo en bati. Kontje zo'n je.
0: Mousmi Roy. We gaan 30 stemmen laten horen op 19 september in de Meervaartsnoalen. 30 stemmen. Bara Sochito. Hemant Kumar. Talat Mahmoud. Lata Mangeshkar. Aashab Hosle. Kishore Kumar. Padmashir Mohammed Ravi. Maiti Mukesh. Sage Atma. Ik had gewoon een mond op willen.
1: Nou, hem nou bolle, toen bot jij gaat, hem nou bat jij. Toen bij jou met hem, toen bat jij wel uit. Maar Mousmi Kiyama, stik live recording, zo.

0: मौसमी ओबरॉय लाइव ऑन स्टेज 19 सितंबर मेरफा थिएटर में
1: दर्शक जनता जनता
2: या मौसमी ओबरॉय के साथ
0: वतन
2: संगरेस
0: ik zeg het altijd nummer 1 van Nederland ja. Nederland mee John allerbeste zangeres John Haiga i moment pe is Mausmi Oberoi uit India. Wat is ze fantastisch, ja. Echt waar.
2: En we altijd hebben een concert met Haiga en dit keer weer op 19 september. Tolong abon kartwa kinli.
0: Ik kan van hem ook natuurlijk komende dagen op Kesunade bij Sunevalo. Ja. Maar volgens mij hebben we ook een klein stukje van Boyke toch, Lloyd?
2: Boyke. Ik heb
0: een live recording. Ik bedoel, ik wil live recording van Ujala concerten.
2: Als je Boyke dekje mangje,
0: ga naar ons YouTube kanaal. Ujala Radio ke YouTube kanaal, John Haiga. Daar zie je ze allemaal achter elkaar voorbij komen. Toen gewoon baardie. Op tv van je bijvoorbeeld.
2: Baardie.
0: Zet hem aan. Kijk eens hoe je, Lloyd.
2: Boyke datadien, Sunolo, waar is Boyke datadien? Ja, Boyke datadien, die zingt meestal nummers van Petmashir Mamadrifi, maar ook van Kishore Kumar.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood, raga en rhythm ke saath, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn ke saath. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: मुंड संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are, you are, you are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. Gisteravond werd in een woning in Midden-Beemster een dode vrouw aangetroffen. De ontdekking vond plaats tussen 8 uur en 9 uur. Een man uit Midden-Beemster meldde zichzelf bij de politie en werd vervolgens aangehouden. De politie doet onderzoek en wil niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Een 26-jarige man met de Belgische nationaliteit is vrijdag in Amsterdam gearresteerd als nieuwe verdachte in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Eerder werden al 34 verdachten aangehouden, van wie er 2 zijn vrijgelaten. De groep wordt verdacht van moord of doodslag op beveiliger Barry Leenders. Het kabinet overweegt het vulddoel voor gasopslagen te verlagen van 80 naar 65%. Minister Van Veldhoven stelde in WNL op zondag dat dit veilig is, omdat de gasopslagen momenteel al voor 50% gevuld zijn en er extra LNG-capaciteit beschikbaar is. Het Groningenveld blijft wel gesloten. De overstromingen in Nepal en Tibet hebben 1384 doden geëist, 1341 in Nepal en 43 in Tibet. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen. Er zijn nog bijna 5000 vermisten in Nepal en meer dan 500 in Tibet, waaronder 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: Live vanuit de Hoogstad.
1: Staat 40 jaar, niet 10.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33

Sara, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akinaam. Zaterdag 19 september, Meervaart Theater mee. Ja, maar toe, mooiste buitje taakse, heel zoense kega. Jump Just Concert, hoe nu wel een aapje gaat er. Arie aapje charme. Boyke Dadadin. En Boyke Dadadin kisar.

Hollywood, zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Doe op Nidekleed op meervaart.nl. Doe jullie keur, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Moenes Askar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: हाथ में देश का झंडा, एक हाथ में श्री नाम का झंडा, दूजे में तलवार, कोम का होगा तभी उधार।
1: और सुनने वालों, अगर आपके दिल अभी तक जुड़ल है आपके जन्मभूमि सूरीनाम से और आप मांगे हैं जाने कि हुआ पर का होवे है और कैसे होवे है, तब हर एक एतवार के दिन में 1 बजे से सुनिए उजाला रेडियो पर प्रोग्राम दिल है सरनामी। इस प्रोग्राम में रॉबी मक्का आपके फोड़ फोड़ के सरनाम के हाल चाल बतावे है। दिल है सरनामी में आप वो सब बतियन सुनिए जोन और कहीं पर ना सुनिए और कहीं पर ना पढ़िए। प्रोग्राम दिल है सरनामी लोहित महावीर पॉलिटिक इकोनॉमिक एनालिस्ट रॉबी मक्का के साथ हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सिर्फ उजाला रेडियो पर। प्रोग्राम दिल है सरनामी तो के सुने के पड़ी।
0: एक ही झंडा के नीचे अब सबको आना होगा।
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
4: You are, you are, you are.
5: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. In Kiev voerden de Oekraïnse president Zelensky en zijn team gesprekken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een vredesakkoord. Europese vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland waren ook aanwezig. Witkoff en Kushner reisden per trein vanuit Polen omdat Russische luchtaanvallen landing in Oekraïne onmogelijk maakten. De ontsnapte Serval Django uit de Koestraat in Tilburg is gevonden in de tuin van een buurvrouw waar hij 2 kippen had gedood. De eigenaar lokte het dier met de gedode kippen terug in zijn bench. Het gaas van de kooi was na 7 jaar gaan roesten, waardoor de Serval kon ontsnappen. Gisteravond werd in een woning in Middenbeemster een dode vrouw aangetroffen. De ontdekking vond plaats tussen 8 uur en 9 uur. Een man uit Middenbeemster meldde zichzelf bij de politie en werd vervolgens aangehouden. De politie doet onderzoek en wil niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Een 26-jarige man met de Belgische nationaliteit is vrijdag in Amsterdam gearresteerd als nieuwe verdachte in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Eerder werden al 34 verdachten aangehouden, van wie er 2 zijn vrijgelaten. De groep wordt verdacht van moord of doodslag op beveiliger Barry Leenders. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shah Rukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
14: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg deze zondagmiddag. Er staan slechts enkele files, zoals op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Daar is het oponthoud bij Delft-Noord 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A76 van Geleen naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en hier is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Raad Odin, Subha al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doet Johnny het toch.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor.
2: De Jordaanse koning Abdullah is woensdag aanwezig bij de staatsbegrafenis van de Noorse koning Harold in de Domkerk in Oslo. Harold en koningin Sonja brachten in 2020 een staatsbezoek aan Jordanië. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix af naar de plechtigheid. Een uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau heeft vandaag 6 vliegvelden gesloten. Ruim 150.000 passagiers zijn gestrand en 700 vluchten getroffen. Vulkanische as bereikt het luchtruim bij Jakarta. Verschillende luchtvaartmaatschappijen annuleerden dus daarom vluchten. De uitbarsting begon vrijdag en veroorzaakte aswolken tot 15 kilometer hoogte. In Kiev voerden de Oekraïnse president Zelensky en zijn team gesprekken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een vredesakkoord. Europese vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland waren ook aanwezig. Witkoff en Kushner reisden per trein vanuit Polen omdat Russische luchtaanvallen landing in Oekraïne onmogelijk maakten. De ontsnapte serval Django uit de Koestraat in Tilburg is gevonden in de tuin van een buurvrouw waar hij 2 kippen had gedood. De eigenaar lokte het dier met de gedode kippen terug in zijn bench. Het gaas van de kooi was na 7 jaar gaan roesten, waardoor de serval kon ontsnappen. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. De temperatuur loopt dan uit 1 van 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: QR.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het rijdt goed door onderweg, er zijn maar weinig files. Wel rijdt het nu langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud tussen Hoevelaken en Barneveld een kleine 10 minuten. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort staat het vast bij knooppunt Hoevelaken. Hier is het oponthoud ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wel, u luistert naar Rujala Radio. En ik ben Subhaas, heel veel luisterplezier!

Ja, de heerlijke klanken van de formatie Freestyle uit Suriname. Ja, een van die stralende sterren is toch wel Nila Matadin, een van de getalenteerde zangeressen die haar roots enorm trouw blijft. Hoewel ze ja, ook solo optredens verzorgt, is ze toch wel echt een vast onderdeel van Freestyle. Ja, je kan het wel haar muzikale thuisbasis noemen. Ja, Nila Matadin, ja, je kan wel zeggen dat het een wereldster is hoor. Want ze heeft wereldwijd opgetreden van Spanje tot aan de Verenigde Staten. Maar ook hier in Nederland is ze vaak te zien en te aanschouwen. Ja, haar muzikale fans, die vind je over de hele wereld. Ja, ik zie ik mooi mooi Ghana, gezellige Ghana. Ik zou zeggen, glim vandaag naar de wereld. En laat vandaag vooral gevuld zijn met heel veel energie. Ja, jouw perfecte dag is natuurlijk al lang begonnen. En natuurlijk is hij begonnen met Ujala Radio.

Ja, een Ghanese naam heet Akeli Laila. Een onweerstaanbare danshit Ghana uit de film Bangi, deel 4. Ja, in de clip zie je de schitterende Sonam Bajwa met haar heerlijke glamour verschijning en die heerlijke betoverende moves waar ze heerlijk op kan dansen. Ja, laat de luidsprekers van je radio je vandaag meevoeren door de heerlijke magische klanken die je hoort hier bij Ujala.

Neem ons met je mee. Neem ons met je mee naar elke hoek van Nederland. En online natuurlijk wereldwijd.

Ja, alweer heel lang geleden kenden we Punjabi MC die dit nummer uitbracht. Nade Dil Paradisinu. In deze heerlijke Punjabi flavor. Ja, gaat over verdriet, gaat over heimwee. En ja, één ding is zeker, ware liefde. Het kent geen afstand. Zelfs als twee harten ver van elkaar verdwenen zijn, dan blijven de tranen en verlangens dichtbij. Ja, en zo neemt deze heerlijke Punjabi flavor. Ja, zo neemt deze heerlijke Gana jou mee op een reis van heerlijke liefde en emotie. En brengt het je ook weer eventjes terug in de tijd. Want ja, het was, ik weet niet exact wanneer, maar in ieder geval heel wat jaren geleden dat Punjabi MC met deze Gana uitkwam. Ja, destijds was het een hit, maar zoveel jaren later wordt hij nog steeds geremixed. Hij wordt ook gecoverd. En zo blijven we genieten van deze onvergetelijke hit Gana. Is

मैं रात भर जा कहूँ तेरी यादों में. Ja, een heerlijke gana komt uit de film Dede Piar D uit deel 2 is dit. Ja, toch ook een heerlijke gana die een soort van magie loslaat als je zo luistert naar de woorden. Ja, je voelt emotie van verlangen en je voelt ook zo'n heerlijke intense gevoel. Ujala Radio heet Sunwala Mehu Ami Jairam, waar je ook bent. Geniet van deze prachtige mooie dag. De heerlijkste hits en de beste gana. Speciaal voor jullie allemaal geselecteerd.

Ja, een heerlijke sprankelende Ghana. Ja, je voelt een beetje dat geflirt en de opwinding van jonge liefde. Ja, een heerlijke Ghana van Way Back. Ja, alweer enige tijd geleden, maar als je hem hoort, ja, dan voel je meteen de energie en de vreugde van Kangana Terani. Ja, een heerlijke Punjabi flavor hier zo op mijn playlist. En zo heb ik nog meer heerlijke Ghana voor jou verborgen. Ja, maar eerst genieten we van de stem van Sonidhi Chauhan. Ghana kanam he, triple deal. Ja, drie keer deal, deal, deal. Ja, ook zo'n Dhamaka Ghana. En Bemi Salwala Ghana. De prachtige mooie stem van Sonidhi Chauhan.

Ja, Ganneke naam heet Deal Deal Deal en hij is hartverwarmend en hij is ook heerlijk ritmisch. Ja, je voelt de magie van verliefd zijn en je voelt hem met de stem van Sunidhi Chauhan heerlijk krachtig klinken over de luidsprekers van je radio. Ja, wanneer het hart spreekt, ja, dan klopt toch wel elke melodie als een echo van de liefde. Ja, zo is dat toch. Laat je meevoeren door de heerlijke romantische vibes hier bij Ujala Radio. En geniet van de onweerstaanbare klanken die je hoort bij Dunia Kamishur, Hindustani Hit Radio.

prachtige, heerlijke hit Ghana. Channa met Iri Chandania. Ja, Channa betekent maan. En Chandania betekent maanlicht. En als je het dan helemaal vrij vertaalt, dan hoor je, jij bent mijn maan en ik ben jouw maanlicht. Of ik ben jouw licht zoals de maan over je schijnt. Ja, zo kan je het interpreteren. Ja, toch een heerlijke Ghana. Gezongen door Kushagra, Ghanakanaam Hemoon. En het is een Ghana die je meeneemt op de reis van verlangen en dromen. Ja, een ware liefde kent helemaal geen grenzen, want ze reiken verder dan de horizon. En ja, ze stralen ook helderder dan de maan. En zo herken je ware liefde. Ja, leun lekker achterover, sluit je ogen en laat je meevoeren door de magische klanken hier bij Ujala Radio. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, er is altijd wel een plek waar je radio naast je kan staan of waar je radio mee kan nemen.

Ja, de geweldige stem van Diljit Dosanjh. Ja, ook een bekende zanger geworden. Een talentvolle zanger die met een frisse vibe ook inmiddels de hele wereld aan het veroveren is. Ja, en zo hoor je hem hier bij Ujala en je gaat hem nog veel vaker horen. Ja, het is weer een stralende dag. Ik zou zeggen, gooi je zorgen overboord. Zet een brede glimlach op. En laat elke minuut vandaag bruisen. Laat het bruisen van energie, plezier en ook heel veel mogelijkheden die deze dag met zich meebrengt. Ja, jouw geweldige dag is al lang begonnen. En wordt alleen maar beter met je radio aan. Ik zeg mooi, Morgana, heerlijke gezellige Ghana. Aurisbaar, ik heerlijke.

Ja, of je nu in de stemming bent om te dansen of gewoon lekker mee te zingen. Het is de kracht van Punjabi Ghana. Ja, het zijn nummers die altijd heel wat energie met zich meebrengen. Maar naast deze energie brengen ze ook heel veel kleur en vrolijkheid mee. Ja, van die heerlijke traditionele Bhangra beats tot heerlijke moderne Ghana. Ja, Punjabi muziek laat je hart in ieder geval sneller kloppen. En je voeten, ja, die kunnen dan onmogelijk stilzitten. Ja, dat is de kracht van Punjabi muziek. Ja, Punjabi Ghana is als een feestje in je oren. Het is gewoon aanzetten, simpel en genieten.

0: Ja, een explosieve mix van liefde en avontuur.
1: Allee, naam toch wat dat?
0: Ja, is een van die Diwali hits uit het jaar 2025. Ganakanaan heeft Bullet Anshikana na Mishona Nishana. Ja, een Gana die heerlijk liefdevol is en gaat erover dat een kogel nooit zijn doel mist. Ja, je kan het op verschillende manieren interpreteren. Maar ja, als Cupido schiet, dan schiet hij altijd raak. En zo kan je het ook vergelijken met de liefdevolle kogel van Cupido, die nooit zijn doel mist. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana, je hoort ze hier. Bij Dunya Kamishur Hindustani Hit Radio, Awobhi Amit Jaramkezat. Waar je ook bent, geniet van je prachtige mooie dag.

Lang, jij voelt de liefde. Het is een geweldige mix van niet alleen liefde, maar ook passie en avontuur. En geweldig, mooi gezongen door Noor Chahal. Ja, geboren op 21 augustus in het jaar 2000. Geboren in Punjab is zij haar muzikale reis ooit begonnen op YouTube en ook op Instagram. En toen zong ze heel veel covers en al heel snel had ze duizenden fans verzameld. En voor je het wist is ze doorgebroken als een wereldwijde artiest. Ook heeft ze een acteerdebuut gedaan in Banjare da Sita in het jaar 2022. En zo heeft ze ook nog een aantal andere films gedaan. Ja, wereldwijd is zij dus upcoming. Ja, ze is een opkomende ster in de Punjabi muziekwereld. Ja, en van al die nieuwe hits gaan we ook af en toe een beetje terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 2003. Ja, een betoverende, beautiful ballad Ghana. Ja, komt uit de film Chameli. En deze Ghana legt prachtig mooi de mysterie en schoonheid van de liefde vast in de prachtige mooie songteksten die gezongen zijn door Sunidhi Chauhan samen met Udit Narayan.

geweldig gegaan alweer zoveel jaren geleden uit het jaar 2003. Uit de film Chameli. Jani hua hai aaj kya hame na hum. Jani kyu humko yaad aaye wo. Ja, een heerlijke Ghana met een nostalgische betekenis. En in de film onder andere Kareena Kapoor, die een transformatie doormaakte in deze film. Voor haar rol in Chameli. Ja, ze was een prostituee. En daarmee nam ze toch wel een heel groot risico door deze rol te spelen. Die ver verwijderd was van die glamoureuze rol die ze in andere films had destijds. Maar haar prestatie die werd geprezen. En die werd uiteindelijk beschouwd als één van haar beste acteerprestaties. Ja, Kareena Kapoor was dat in de film Chameli. Ja, toch ook weer een film die je gezien moet hebben als Bollywood-liefhebber. Ja, het verhaal speelt zich grotendeels af in één nacht tijdens een hevige regenbui in Mumbai. Ja, Ujala Radio is poëtisch, af en toe een tikkeltje emotioneel, maar vooral ook vaak nostalgisch. Ja, het is perfect voor momenten waarop liefde en herinnering prachtig mooi samen kunnen komen. Ja, en daarom past deze Ghana ook perfect in het plaatje van nu.

Ja, Aj Sajia. Ja, een prachtige mooie Ghana. En die hoor je vaak op de traditionele bruiloftsfeesten. En het geeft natuurlijk ook een frisse draai. Ja, je hoort hem vaak op bruiloften, maar ook op je radio, op je favoriete radio. Als er romantiek aanwezig is, mag deze Ghana natuurlijk niet ontbreken. Ja, liefde is niet alleen een belofte, maar een avontuur dat je samen aangaat met een glimlach en vol vertrouwen. Ja, laat je meevoeren door de vrolijke klanken op jouw favoriete radio. De heerlijkste hits en de beste Ghana, Orisbar, Bari Bari. De stem van Armaan.

Arie Nagre, Dikhai Tiri, de prachtige mooie stem van Arman Malik. Ja, brengt ons weer naar een heerlijke Punjabi flavor. Don't Be Shy komt uit de film Bala.

या पागल हो जाऊं जब तू हो रूबरू, या helemaal gek word ik als jij tegenover me staat. Ja, Ghana Kanaam heet Don't Be Shy uit de film Bala. Een onweerstaanbare Ghana met een onweerstaanbare gevoel dat wordt geuit. Dat je overvalt wanneer je iemand ziet van wie je houdt. Ja, komt dus uit de film Bala uit het jaar 2019. Ja, het is een van de weinige Bollywoodfilms die kaalheid en maatschappelijke percepties van uiterlijk als centraal thema bespreekt. Ja, vandaar ook de titel. Ja, het combineert een beetje humor met maatschappelijke boodschappen over zelfacceptatie. Ja, vandaar ook de titel Don't Be Shy. Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van de heerlijke hits hier op Ujana Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: Kiska Hindesar. Ujala's The Greatest, The Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, Aurjeep He. Meervaart Theater mein, Arya Aapke Shahar mein, Shekhar Kumar. Bouts Mew Roy ke saath, Ayan Mukherjee. Boyke Dadadin, Aur Nizam Vaagi Duzain. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitje de Kiraat het toch? Raad ke, saad bezeer, inloop. Our program raad ko 12 baje khatam hone wala hai. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zijn wel. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek markeerde zijn 100ste geboortedag. Het gezelschap bezocht onder meer het borstbeeld en de prins Klaus-promenade. Klaus overleed in 2002 en was 36 jaar getrouwd met Beatrix. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. De vloedgolf van 26 augustus kostte bijna 1400 mensen het leven. Stichting Nepal Fonds haalde inmiddels €20.000 op voor hulp aan de slachtoffers. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht blijft voorlopig ongeveer 2 weken gesloten na ernstige waterschade. Een gebroken afsluiter veroorzaakte grote schade aan installaties. Het onderwijs gaat tijdelijk online door en praktijklessen en toetsen krijgen per opleiding een alternatieve oplossing. De uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau heeft het vliegverkeer in Indonesië zwaar ontregeld. Door vulkanische as werden uiteindelijk 8 luchthavens gesloten en raakten volgens recente cijfers ongeveer 170.000 passagiers en ruim 1500 vluchten getroffen. De vulkaan is al sinds vrijdag actief.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
5: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You are.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, I'm Katrina Kev.
3: Hi everybody, this is Malaika Arakhan.
4: Hi, I'm Mehul Arakhan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond neemt vanuit het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. De temperatuur loopt dan uiteen van 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 in het zuidoosten.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
3: Sharma ke najaa.

You are. Ujala Radio Headlines. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker, de geboorteplaats van prins Klaus. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht blijft voorlopig ongeveer 2 weken gesloten na ernstige waterschade. De uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau heeft het vliegverkeer in Indonesië zwaar ontregeld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020-363-0808.
1: You are. Ujala Radio Headlines. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker, de geboorteplaats van prins Klaus. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht blijft voorlopig ongeveer 2 weken gesloten na ernstige waterschade. De uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau heeft het vliegverkeer in Indonesië zwaar ontregeld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Sunne Malawani Wally, Sanitje, Onis Tarik Setemberko. Zaterdag 19 september. Na een lange tijd weer aan Jovertjes. Ik Jovertjes concert, hoe wel hij meervaarttheater mee. Ujala's, The Greatest Voices of Bollywood. Met Mumbai Biskisaat. Aurare he, Mausmi Ubroy.

0: en Mouse Meal Road Kazaar. Shikar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, Onizam Wagi te zijn. Wacht weer op naar Ticket Grillen via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Savasat WC inloop. Or program gaat me keer jij gaat raadko. Pauni Barabji. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Tokje Awe Kipperi. Dikke Kipperi. Au Suni Kipperi. Ik Hazin Raad. Aapke naam.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaana hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Gurus Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Gurus Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Gurus Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Bouwman verbleef een nacht in het ziekenhuis. Van Bommel kreeg geel, maar veel critici hadden rood terecht gevonden. De VAR die greep niet in bij het incident. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker de geboorteplaats van zijn vader prins Klaus. Het bezoek markeerde zijn 100ste geboortedag. Het gezelschap bezocht onder meer het borstbeeld en de prins Klaus promenade. Klaus overleed in 2002 en was 36 jaar getrouwd met Beatrix. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. De vloedgolf van 26 augustus kostte bijna 1400 mensen het leven. Stichting Nepal Fonds haalde inmiddels 20.000 euro op voor hulp aan slachtoffers. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dil hai Suriname, de stand van Suriname, het ritme van Suriname. Over politiek, economie en alles wat het land beweegt. voorbij de krantenkoppen naar het verhaal erachter. Nieuws, actualiteiten en heldere duiding. Suriname staat nooit stil. De politiek beweegt, de economie verandert. En achter ieder nieuwsbericht schuilt een verhaal dat om uitleg vraagt. Daarom hoor je voortaan iedere zondag vanaf 1 uur 's middags de stand van Suriname. Deal Heister Nami op Ujala Radio. Samen met politiek-economisch analist Robbie Makka brengen we je het laatste nieuws, de belangrijkste actualiteiten en vooral heldere duiding. Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het? En wat betekent het voor Suriname? Blijf verbonden met het Suriname. Hoor het nieuws, voel wat het land beweegt, begrijp het verhaal erachter. Iedere zondag vanaf 1 uur... De stand van Suriname, Deal Heister Nami met Robbie Makka. De meest interessante en inhoudelijke radioshow over Suriname op Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: Ugello Radio, do Gianni e tu, my favorite radio station.
1: You are.
2: Ugello Radio Headlines. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker de geboorteplaats van zijn vader prins Klaus. Het bezoek markeerde zijn 100ste geboortedag. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: और मेरा अंग अंग मस्काया, जाने ना नजर पहचाने जिगर। लता जी के साथ मुकेश जी को आप सुने फिल्म आह से उजाला रेडियो। इन्फॉर्मेशन के लिए ujala.nl आप देखे।
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieve für Deutschland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Bij de instorting van een studentencomplex in Delhi wordt gevreesd dat tientallen studenten onder het puin vastzitten. Zeker één persoon kwam om het leven en twee anderen raakten zwaar gewond. 6 mensen zijn gered. In het gebouw waren bouwwerkzaamheden. De oorzaak van de instorting van het gebouw wordt nog onderzocht. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Bouwman verbleef een nacht in het ziekenhuis. Van Bommel kreeg geel, maar veel critici hadden rood terechtgevonden. De VAR die greep niet in bij het incident. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kef.
6: Hi everybody, this is Malaika Aura Khan.
7: Hi, I'm Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Mijn Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland. My name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. To Janito, Ujala Radio. Feel the energy. Ujala Radio. Raato din, 24 ghante lagataar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De AfD, die Alternatieve für Deutschland, werd de grote winnaar. Bij de instorting van een studentencomplex in Delhi wordt gevreesd dat tientallen studenten onder het puin vastzitten. Zeker één persoon kwam om het leven en twee anderen raakten zwaar gewond. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De AfD, die Alternatieve für Deutschland, werd de grote winnaar. Bij de instorting van een studentencomplex in Delhi wordt gevreesd dat tientallen studenten onder het puin vastzitten. Zeker één persoon kwam om het leven en twee anderen raakten zwaar gewond. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek pal.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, vol de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het allemaal. Ujala, Lari Heyan, wel eens een nietje. Zaterdag 19 september, Ujala's. The greatest voices of Bollywood, Mumbai Biskazaar. En 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Nizam Vagit Hussain, Mausmil Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van... Ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa. Wacht P. Gerrit Lina. Koop je kaart op tijd. Ga me nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaart mee. Raadkissen mee, ADWC. Zaterdag 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. Lare He Ujala.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De Libanese president Joseph Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend om hulp gevraagd om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen. Bij nieuwe aanvallen kwamen zondag zeker 7 mensen om het leven. Israël zegt Hezbollah-doelen te hebben aangevallen na een droneaanval, terwijl Aoun spreekt van een gevaarlijke escalatie. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieve voor Duitsland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Bij de instorting van een studentencomplex in Delhi wordt gevreesd dat tientallen studenten van de instorting van het gebouw wordt nog onderzocht. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio
3: You are
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: You are Hamesha. Welcome to Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De Libanese president Joseph Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend om hulp gevraagd om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De AfD, die Alternatieve für Deutschland, werd de grote winnaar. Bij de instorting van een studentencomplex in Delhi wordt gevreesd dat tientallen studenten onder het puin vastzitten. Zeker één persoon kwam om het leven en twee anderen raakten zwaar gewond. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. De Wereldhavendag in Rotterdam trokken dit weekend ruim 380.000 bezoekers. Het driedaagse evenement kent de grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. Vooral de spectaculaire zaterdagavondshow met schepenparade, optredens en vuurwerk trok veel publiek. Volgend jaar dan wordt de 50ste editie gevierd. De Libanese president Joseph Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend om hulp gevraagd om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen. Bij nieuwe aanvallen kwamen zondag zeker 7 mensen om het leven. Israël zegt Hezbollah-doelen te hebben aangevallen na een droneaanval, terwijl Aoun spreekt van een gevaarlijke escalatie. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieve für Deutschland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, Kizika Moenes als kaar heet. Ujala Radio per vermaag aap deze te heet. Pandra vermaag voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. De Wereldhavendag in Rotterdam trokken dit weekend ruim 380.000 bezoekers. Het driedaagse evenement kent de grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. Vooral de spectaculaire zaterdagavondshow met schepenparade, optredens en vuurwerk trok veel publiek. Volgend jaar dan wordt de 50ste editie gevierd. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer, Top Hijia, naar 020-363-0808. Rato Dien, Aap Hamse Baatkersekte, Orham, Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key WhatsApp nummer hè.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ucan Radio, Satse Parkavala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ucan.nl Ucan Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

You are. Ujala Radio Headlines. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: ये दीवान
1: यू आर दिस इज इट उजाला न्यूज. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.